0: ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Den Haag FM, jouw stadsradio.
1: Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
1: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
0: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
1: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe maar gewoon. Doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
0: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: FM.
1: New York City Radio.

0: Nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Wat ga jij doen dit weekend?
4: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
3: Ik ga helpen op een festival.
4: Rondlopen met een bierpomp zeker?
3: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
4: Is dat niet eng?
3: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
4: Klinkt best wel stoer.
3: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
3: Precies. Iemand nog iets te drinken?
5: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd geraakt aan crack dat hij scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan de winkel of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer op diverse plekken met een scootmobiel vandoor zijn gegaan. Het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker is onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Ondanks dat blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
10: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel... hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
9: Lex Schoenmaker was dat. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Het betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is en dat deze binnenkort wordt weggesleept. Dan nog wat weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog, bij een matige tot een vrij krachtige en dat de staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is en dat deze binnenkort wordt weggesleept. Dan nog wat weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog, bij een matige tot een vrij krachtige en aan de kust later een harde zuidwestelijke wind wordt het zo'n 18 graden vandaag. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu. Thank you.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is alweer vrijdag en dat betekent dat we ons klaarmaken voor het weekend. Iedere vrijdag ga ik op zoek naar alle leuke dingen die er dit weekend weer te doen zijn. Dus heb jij al leuke plannen, dan mag je me direct al een appje sturen. 070-307-8899. Iedere vrijdag ben ik namelijk op zoek naar de leukste dingen die je hier in de stad kan gaan doen. Heb je nou nog geen idee? Ja, niet getreurd, want wij komen vandaag natuurlijk ook weer met de uittips. De uittips komen ongeveer rond 9:30 langs, dus dat duurt nog wel eventjes. Nou, heb je nou geen tijd om te wachten tot 9:30? Niet getreurd. Check dan de website denhaagfm.nl of download gewoon onze app en daar kun je ook nog alle uittips vinden. Heb jij iets wat je dit weekend gaat doen? Vergeet me dan niet te appen. Feels like I'm falling in love, Coldplay. Dit is de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

0: Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Limoncello, de kraaien, Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. Limoncello, dat is dus een alcoholistisch drankje, wordt vaak gedronken in Italië. En de kraaien dachten afgelopen zomer, nou, waar smaakt deze zomer naar? En er kwam er één ding uitrollen en dat was limoncello. En ik begrijp eigenlijk wel waarom de kraaien dachten aan limoncello. Want als je kijkt naar afgelopen zomer, dan leek het af en toe alsof je ook wel gewoon hier zo in Den Haag dan, maar dan toch in Italië was. En dat zeg ik eigenlijk vooral door de temperaturen die we hebben gehaald. Het voelde echt een beetje tropisch, warm. En ja, daar hoort dan toch wel weer een beetje een wat lekker frisser drankje bij. Nou, en de kraaien zijn daar dus direct opgesprongen. Weekend staat natuurlijk voor de boeg. De twee leukste, maar duurste dagen van de week. Ik heb er alweer zin in. En ik hoop jij natuurlijk ook. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw plannen zijn dit weekend. Laat me weten of je lekker gaat stappen. Of je misschien zelf al aan een limoncelletje gaat. Of dat je denkt, nee, ik neem lekker een watertje, maar ik ga wel erop uit. Laat het vooral even weten. 070-307-8899.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Animal Cat's Eye.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gemeente erkent fouten te hebben gemaakt bij een vergroeningsplan in de Vogelwijk. Bewoners van de Kruisbeklaan wilden een deel van de bestrating vervangen door groen en hadden daar eerder afspraken over gemaakt met de gemeente. Maar niet alle omwonenden bleken goed te zijn betrokken en ook intern was niet de juiste procedure gevolgd. De gemeente heeft excuses aangeboden en het plan gaat definitief niet door. Wel wordt gekeken naar een kleinere vorm van vergroening in de straat. De Theresiakerk aan de Apeldoornse Laan krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. Volgende week woensdag kan iedereen nog één keer binnenkijken voordat de grote verbouwing begint. In de voormalige kerk komt een supermarkt, ruimte voor maatschappelijke activiteiten, een parkeergarage en 8 zorgappartementen. De kerk stamt uit 1929 en wordt al sinds 2007 niet meer als kerk gebruikt. En binnenkort kun je in de centrale bibliotheek letterlijk binnenlopen bij de journalistiek. Van 2 oktober tot en met 11 december staat daar het Reizend Huis voor de journalistiek. Hagenaars kunnen er journalisten en mediamakers ontmoeten, vragen stellen of zelf ideeën aandragen voor verhalen die volgens hen meer aandacht verdienen. Er komen ook workshops, interviews en themaavonden. En dan het weer. Na veel regen van de afgelopen dagen krijgen we vandaag een hele aardige dag met zon en een paar stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind trekt wel weer aan en het kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden.

0: Take a Bow, Rihanna.
1: Daar is ze, om je dag goed te beginnen. Jouw girl op de HFM, Sanchi.
0: En de dag begint zeker goed, want het is vrijdag. En dat betekent dat we bijna het weekend instappen. De vrijdag heeft altijd iets magisch. Het is het einde van de week. Je kijkt uit naar lekker 2 dagen lang vrijheid. Hier in de stad gaat er weer onwijs veel gebeuren natuurlijk. Ieder weekend hier staat er zoveel op de agenda dat ik zelf af en toe denk, jeetje, wat wordt er toch veel georganiseerd hier zo in Den Haag. En elke vrijdag ben ik natuurlijk weer benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. Dan mag je me ook laten weten. Je kan me een appje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. De eerste berichten die zijn al binnengekomen. En wat er staat, dat hoor je in ieder geval zo meteen. Ik zie alleen wel dat iemands vader in ieder geval jarig is. En daarover straks meer.

0: Camera, Ed Sheeran. Dat is best wel een lekker nummertje. Het komt uit 2005, maar ik heb tijd in iets oldschools. Het is namelijk tijd voor...
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2002. En bij deze classic heb je eigenlijk maar een paar pianotonen nodig. En dan weet je precies over welk nummer het gaat. 1000 Miles. Ja, dit was de grote doorbraak van Vanessa Carlton en groeide wereldwijd uit tot een van haar bekendste nummers ooit. Ze schreef het nummer ooit omdat ze dacht van... goh, ze schreef het voor een liefde en deze persoon zal nooit op mij vallen en ik zal nooit een kans maken bij deze persoon. En dat was meer haar idee erachter. Dus eigenlijk zette zij zichzelf al in een positie neer van... goh, dit wordt niet voor mij, maar ik ga hier wel een nummer over schrijven. Uiteindelijk is het nummer ook gebruikt in natuurlijk een scène van de film White Chicks. Nou, dat deel is echt legendarisch. En dat heeft natuurlijk ook weer bijgedragen aan dat het nummer zo hard ging destijds. En vandaag de dag weet ik zeker dat als jij zometeen het nummer hoort, dat je het woord voor woord kan meezingen. Dit is Zanchi's Classic of the Day, 1000 Miles. Ja, bij dat intro, je bent toch al gewoon gelijk weer in de film? Heerlijk.

0: ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd geraakt aan crack dat hij scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan de winkel of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer op diverse plekken met een scootmobiel vandoor zijn gegaan. Het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker is onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Ondanks dat blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
8: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel... hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
7: Lex Schoenmaker was dat. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Het betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is en dat deze binnenkort wordt weggesleept. Dan nog wat weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog, bij een matige tot een vrij krachtige en aan de kust later een harde zuidwestelijke wind wordt het zo'n 18 graden vandaag. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen. Het is 8:06. Het is vrijdag 18 september. En dat betekent dat het weekend op ons staat te wachten. Nou, als ik terugkijk naar afgelopen week, stond echt wel een beetje de hele week klaar, ja, op de kop. Dat kwam natuurlijk wel de Prinsjesdag. Er is onwijs veel gebeurd in de stad. Maar nu is het vrijdag en mogen we bijna met het weekend gaan beginnen. En dat betekent dat ik weer op zoek ben naar alle leuke dingen die jij dit weekend gaat doen. Dan mag je me laten weten door me een WhatsApp te sturen. 070-307-8899. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. En in het komende uur ga ik ook alvast een beetje vooruitblikken op het weekend. Zometeen ga ik namelijk bellen met Spuigasten. En dat is ons politiek programma dat iedere zaterdag plaatsvindt. En ja, Spuigasten, hun behandelen dus alles rondom de politiek. De politiek is dus weer in volle toeren. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat ze dit weekend weer gaan behandelen. Daarnaast komt George langs, want George die gaat een evenement organiseren voor mensen uit de creatieve sector, maar dan gericht op mentale gezondheid in een mix van poetry, muziek, hip-hop. Ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik heb nog een belletje met iemand die nu eigenlijk op vakantie is, maar wel tijd kon maken voor mij, want The Passion mogelijk naar Den Haag? Ik ben benieuwd en ik wil meer horen.

I Just Might van Bruno Mars. Iedere zaterdag... I Just Might van Bruno Mars. Iedere zaterdag hebben we hier op Den Haag

0: wel heel leuk. Heb ik de grootste coalitiepartij en de grootste oppositiepartij daar de twee fractieleiders van uit de gemeenteraad samen om tafel. Die gaan voor het eerst met elkaar. Gaan die nu in debat eigenlijk morgen. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, dat is denk ik ook wel spannend qua voorbereiding misschien. Want je kan denk ik best wel wat pittige topics dan ook aansnijden.
0: Ja, ik wil het echt over verschillende dingen hebben, want ik heb ze het hele uur te gast. We hebben natuurlijk deze week Prinsjesdag gehad, dat is dan de landelijke politiek. Maar dat heeft ook nog wel eens betekenis voor de lokale politiek, dus ik wil een reactie daarop hebben.
1: Ja.
0: Nee, de koning ook de oproep tot samenwerking. Ja, vind ik ook wel interessant om te bespreken voor Den Haag. Want ja, we hebben in de landelijke politiek een minderheidskabinet. In de lokale politiek is er wel een meerderheid voor die coalitie. Maar die is ook niet heel ruim. Dus hoe gaan ze samenwerken met de oppositie? Toch de tegenpolen, hoe willen ze dat gaan doen? En er staat ook morgen in Den Haag een hele grote demonstratie op de agenda, op het Malieveld. Ik weet ook nog niet precies wat daarvan te moeten verwachten. Maar ook demonstreren, hoe ga je daarmee om? Dat is ook een topic die speelt op dit moment. Dus nou, we gaan verschillende onderwerpen aanstippen en daar lekker het gesprek over voeren.
1: Ja, super interessant. Ja, en ook dat je inderdaad aanhaalt van morgen de demonstratie. Want ja, ik heb begrepen dat er misschien zelfs twee demonstraties morgen gaan plaatsvinden. Extreem rechts en links. Dus dat kan natuurlijk een spannende dag ook worden morgen.
0: Ja, precies. En de vraag is dan, hoe treed je op? Ik weet dat Hart voor Den Haag bijvoorbeeld ook wel wil dat harder gebeurt dan eerst. Nou, zij zijn natuurlijk nu degene die de grootste zijn in Den Haag. En hebben ze dan daar ook invloed op? Lukt dat ook? D66, hoe kijken die daarnaar? Als het bijvoorbeeld gaat om gezichtsbedekkende kleding, daar is de discussie ook vaak over. Moet je jezelf, ja, eigenlijk moet je anoniem kunnen demonstreren of niet? Nou, die discussie, dat gesprek gaan we morgen ook gewoon voeren. Dus ja, over de centen, de euro's, ja, voor iedereen en dus die veiligheid, dat onderwerp van de demonstratie, dat gaan we allemaal behandelen.
1: Nou, dus als jij de politiek interessant vindt en vooral hier de Haagse politiek, luister dan morgen tussen 11 en 12 naar Spuigasten. En anders kan je het ook nog terugluisteren in je favoriete podcast.
0: Nou,
1: dankjewel. Ja, precies. Hey, dankjewel, Geno. En morgen natuurlijk onwijs veel plezier ook met de uitzending. Want ik denk dat het helemaal een gezellige, uitdagende boel gaat worden.
0: Mijn eerste na de zomer. Ik heb er zin in.

0: Creatief bezig zijn kan een uitlaatklep zijn, maar achter muziek, kunst en optredens kan natuurlijk ook een hoop onzekerheid en mentale druk zitten. Tijdens Poets at the Table in het Laaktheater komen die twee werelden bij elkaar. Spoken word, hip-hop en muziek, maar vooral ook openhartige gesprekken over mentale gezondheid. De avond is onderdeel van Let's Glow en wordt gemaakt door jonge makers die zelf bepalen wat er op het podium gebeurt. En ik ga erover in gesprek met maker George. Allereerst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben vandaag een kleurcode afgesproken, volgens mij.
1: Blijkbaar wel, ja.
0: Ja. Nou, helemaal leuk in het rood. We hebben allebei toevallig een rood shirt aan. Nou, dat vond ik natuurlijk wel hartstikke grappig. Poets at the Table. Nou, wat voor avond moet ik me daarbij voorstellen? Is het echt een soort samenhang met het publiek? Of is het dat je echt naar een voorstelling gaat kijken?
1: Het is eigenlijk een avond met als doel bewustwording rondom mentale gezondheid. En ja, wat je al zei, creativiteit gaat er sowieso een rol in spelen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat er een stuk meer bekendheid gaat komen over hoe bepaalde dingen met mentale gezondheid eigenlijk echt in elkaar zitten. Want er zijn heel vaak mediaartikelen die ervoor zorgen dat er eigenlijk stigma's blijven hangen die helemaal nergens voor nodig zijn. Maar een goede uitleg is vanuit de maatschappij eigenlijk ook nooit gekomen van de professionals die zouden moeten geven. Dus daarin blijven we als maatschappij heel vaak hangen in negativiteit die eigenlijk niet nodig is.
0: Dus jij hebt zoiets van, oké, laten we misschien vanaf een positieve hoek over mentale gezondheid in gesprek gaan.
1: Precies.
0: Ja, want heb je zelf ook wel eens ervaren van, oké, ik zit bijvoorbeeld ergens mee of ik heb een probleem en ik kan het eigenlijk nergens kwijt of ik word gelijk in een hokje gestopt?
1: Vooral die laatste. Maar ik heb zelf in het verleden ook last gehad van psychoses. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoe de media daarover praat.
0: Ja.
1: Alleen het ding wat het heel moeilijk maakt is, bijna alles wat je erover tegenkomt, zijn die mensen heel vaak heel agressief, gevaarlijk, een gevaar voor de omgeving. Maar in de realiteit is dat eigenlijk een heel stuk minder dan je zou denken.
0: Ja.
1: En die mensen worden dus ook vaak gewoon in een hoek gedrukt, omdat de maatschappij er zo naar kijkt. Terwijl de meesten eigenlijk helemaal niet gevaarlijk zijn.
0: Nou, ik vind het ook heel knap dat je het bijvoorbeeld gewoon erover durft vertellen. Want ik kan me goed voorstellen, inderdaad, juist omdat er zo'n een beetje een stigma is rondom, als je hoort, oh, iemand heeft een psychose gehad, dan denkt iedereen gelijk, heftig. Dan kan ik me ook voorstellen dat als je dat aan iemand vertelt, dat iemand ook zo reageert. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nu kan ik heel goed mijn rust bewaren, omdat ik er nou een stuk minder emotie bij heb zitten als dat ik dat vroeger gehad zou hebben. Maar het is vooral, denk ik, ook omdat ik zelf heb mogen zien dat het eigenlijk helemaal niet klopt. Want in die periode was mijn zelfbeeld ook gewoon heel laag en dacht ik van, ja, hun zullen het wel weten. Maar dat was dus niet zo. En daarom wil ik daar nou een heel stuk meer inzicht in creëren.
0: Ja, want als je terugkijkt bijvoorbeeld op die periode, wat had je toen zelf eigenlijk nodig van bijvoorbeeld vanuit de creatieve hoek?
1: Vanuit de creatieve hoek heb ik eigenlijk altijd wel geschreven. En ik denk dat dat voor een groot deel mij ook wel gewoon heeft gered. Alleen toen durfde ik er niet echt iets mee te ondernemen. Dat is pas gekomen sinds ik in een kliniek heb gezeten. En daar ben ik echt gaan zien van, dit is eigenlijk gewoon echt onzin wat ze mij al die jaren verteld hebben. En nou ben ik benieuwd hoe ver ik het kan gaan schoppen.
0: Ja, dus eigenlijk wil je gewoon je stem letterlijk laten horen met waar jij zelf doorheen bent gegaan. Maar daarbij wil je ook weer ruimte bieden voor andere mensen die zelf misschien strokkelen met mentale problemen. En denken, ja, ik kan eigenlijk nergens mijn ei kwijt of ik voel me gelijk in een hoekje gedrukt.
1: Precies. En ik noem nou het voorbeeld van psychoses omdat ik daar zelf last van gehad heb. Maar er is natuurlijk veel meer waar we gewoon meer bewustzijn in willen creëren. Want er zijn heel veel mentale dingen waar een stigma op zit wat eigenlijk gewoon helemaal niet strook met wat de realiteit nou echt is.
0: Ja, je begint de avond zelf volgende week donderdag. Zelf open je de avond volgens mij met een poetry die je hebt geschreven, als ik het goed heb.
1: Klopt.
0: En daarna komen nog andere artiesten langs of voorbij, of die gaan daar iets doen. Wie heb je daarvoor allemaal uitgenodigd?
1: Marleen die gaat een spoken word stuk doen. Joshua Drew gaat een nummer doen. En verder hebben we dan tafelgasten.
0: En dan ga je dus echt met hun ook in gesprek over het onderwerp mentale gezondheid.
1: Ook. En ja, ook over hoe hun erin staan, wat hun link ermee is. En ook gewoon vooral wat ze nu doen. Want dat is ook belangrijk om te laten horen.
0: Ja.
1: Want als je kan laten horen van, hé, deze persoon is door zulke dingen heen gegaan, maar die staat nou wel hier. Dan gaan mensen automatisch wel nadenken van, tot in hoever klopt het dan eigenlijk wel? Want dat zou eigenlijk niet kunnen.
0: Ja, en wie hoop je uiteindelijk bijvoorbeeld te bereiken volgende week met je event?
1: De mensen die ik echt wil bereiken, zijn de mensen die de hoop nodig hebben. Die zelf door dingen heen gaan, die eigenlijk ook in een positie zitten dat ze er niet mee naar buiten durven of heel moeilijk. En dat hun ook kunnen zien van, hey, het kan wel.
0: Ja, en dat dan lekker vanuit een creatieve hoek. Volgende week donderdag in het Laaktheater. Moeten mensen zich ervoor aanmelden?
1: Ja, kaartje kan je bestellen via de site van het Laaktheater. Het is wel gewoon gratis, maar het is wel belangrijk dat we weten waar we ongeveer rekening mee moeten houden.
0: Ja, dus je kan je daar gewoon aanmelden. Volgende week donderdag, dus 24 september van 8 tot 10 in het Laaktheater. Nou, deelname is dus gratis. En ik zou zeggen, ja, voor iedereen die denkt van, goh, interessant voor mezelf. Of misschien dat je in je omgeving denkt van, oh, ik ken iemand die dit echt heel tof zou vinden. Ik zou zeggen, ja, neem iedereen mee. En ik vind het heel erg goed, want zulke initiatieven zijn superbelangrijk. Dankjewel, George.
1: Geen dank.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De gemeente erkent fouten te hebben gemaakt bij een vergroeningsplan in de Vogelwijk. Bewoners van de Kruisbeklaan wilden een deel van de bestrating vervangen door groen en hadden daar eerder afspraken over gemaakt met de gemeente. Maar niet alle omwonenden bleken goed te zijn betrokken en ook intern was niet de juiste procedure gevolgd. De gemeente heeft excuses aangeboden en het plan gaat definitief niet door. Wel wordt gekeken naar een kleinere vorm van vergroening in de straat. De Theresiakerk aan de Apeldoornse Laan krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. Volgende week woensdag kan iedereen nog één keer binnenkijken voor de grote verbouwing begint. In de voormalige kerk komt een supermarkt, ruimte voor maatschappelijke activiteiten, een parkeergarage en 8 zorgappartementen. De kerk stamt uit 1929 en wordt al sinds 2007 niet meer als kerk gebruikt. En binnenkort kun je in de centrale bibliotheek letterlijk binnenlopen bij de journalistiek. Van 2 oktober tot en met 11 december staat daar het Reizend Huis voor de journalistiek. Hagenaars kunnen er journalisten en mediamakers ontmoeten, vragen stellen of zelf ideeën aandragen voor verhalen die volgens hen meer aandacht verdienen. Er komen ook workshops, interviews en themaavonden. En dan het weer. Na veel regen van de afgelopen dagen krijgen we vandaag een hele aardige dag met de zon en stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind trekt wel weer aan en het kan aan de kust krachtig worden. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden.
0: Het

0: plaat van de week.
1: De plaat van de week is deze week helemaal in het teken van Prinsjesdag. Afgelopen dinsdag was het natuurlijk Prinsjesdag. En Prinsjesdag, dat draait natuurlijk over maar één ding. En dat is natuurlijk het volgende. Inderdaad, geld. Veel mensen zijn naar de stad gekomen omdat ze een oog wilden of een glimp willen opvangen van het koninklijk huis. Maar uiteindelijk draait daar natuurlijk de dag niet om. De dag draait uiteindelijk van hoe wordt de begroting voor het komende jaar weer verdeeld. En alles staat in het teken van geld. En de dagen hierna, ik heb alleen maar mensen horen praten over de troonrede, de miljoenennota enzovoort. Dus ik dacht, ik ga jouw oren vullen met nog meer money. Want de plaat van de week is Price Tag van Jessie J.

Fever Dream, Alex Warren. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En het is natuurlijk vrijdag. Dat betekent dat de twee duurste dagen van de week op ons staan te wachten. Jawel, de zaterdag en de zondag. En iedere vrijdag ben ik natuurlijk weer heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. Dan mag je me laten weten. Stuur een appje naar 070-307-8899.

0: FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd geraakt aan crack dat hij scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan de winkel of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer op diverse plekken met een scootmobiel vandoor zijn gegaan. Het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker is onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Ondanks dat blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
7: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel... hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
6: Lex Schoenmaker was dat. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Het betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is en dat deze binnenkort wordt weggesleept. Dan nog het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige en aan de kust later een harde zuidwestelijke wind wordt het zo'n 18 graden vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is momenteel 9:03. En dat betekent dat het laatste uurtje van de Ochtendshow is aangebroken. En in het laatste uur ga ik altijd op de vrijdag alle WhatsApp-berichten verzamelen. En ga ik ook laten weten naar wat de luisteraars dit weekend dus gaan doen. Wil jij dat jouw plannen er ook tussen zitten? App me dan nog even. Dat mag naar 070-307-8899. Ik heb zelf nog geen plannen voor dit weekend. En wellicht, kan jij mij inspireren. Zometeen heb ik muziek van Haagse bodem. Tim Akkerman met Coming Home. Maar eerst, You Have Me, Just Stone. Yeah.

0: Coming Home, Tim Akkerman.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Je loopt misschien al jaren langs een kunstwerk zonder je ooit af te vragen wie heeft het eigenlijk gemaakt en wat betekent het. Bij Wijmers Wijkpaleis hing zo'n kleurrijk gevelkunstwerk van kunstenares Ursula Ples. Maar het kunstwerk raakte behoorlijk in verval en niemand leek verantwoordelijk voor het herstel. Nou,

0: om een beeldmerk voor het Wijmars Rijkpaleis te maken. En zij waren heel erg geïnspireerd door dat kunstwerk. Dus ze hebben dat een beetje gebruikt als basis voor dat beeldmerk. Toen dachten we, ja, daar hangt dus feitelijk ons beeldmerk.
1: Ja.
0: Dus daar moeten we wel iets mee doen. Dus laten we het opknappen, want het was echt een hele slechte staat. En bovendien, wij zagen er ook in een hele mooie actie om vanuit het wijkpaleis, dat toch een beetje bedoeld is om de zorg voor de buurt op zich te nemen, de zorg voor de omgeving, de zorg ook voor de winkelstraat. En we dachten, ja, daar hoort de zorg voor het gebouw bij, ook al is het niet van ons. Maar laten we beginnen met het kunstwerk.
1: Ja.
0: Dus, dat wordt hersteld.
1: Ja, en jullie zijn ook echt de archieven ingedoken. Jullie hebben ook een onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de kleuren en de materialen die werden gebruikt. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, nou, het materiaal is multiplex. Het is eigenlijk een wonder dat het zo lang aan de gevel is blijven zitten. Want het is natuurlijk niet eeuwig durend, zou je kunnen zeggen, multiplex.
1: Nee.
0: Het is geschilderd met muurverf. Dus wij waren al heel erg verbaasd over het feit hoe het in elkaar gezet is. Ook vragen we ons af, en daar hebben we geen informatie over, hoe ze dat ook op deze nette manier op die gevel gekregen hebben.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben al die analyses die hebben we gedaan. En we hebben gezegd, nou, we gaan het gewoon namaken. Dus we hebben het opnieuw laten frezen in multiplex. En aanstaande zaterdag gaan we de eerste laag kleur erop zetten. En dat is best nog ingewikkeld, want je kunt niet rechtdoor recht aanschilderen. Elk tegeltje heeft een aparte kleur.
1: Nee, precies. Ik wou zeggen, want ja, hoe ziet dat eruit? Ja.
0: Ja, dat wordt precisiewerk. Dus, en we zijn er nog niet uit. We gaan zaterdag, dan ligt de boel klaar. Dan komen de mensen om te schilderen. En dan gaan we eerst met elkaar even bedenken. Gaat iedereen voor één kleur en loopt alle tegels af? Of gaat iedereen per groep voor één groep tegels? En dan moet je dus verschillende potjes verf klaar hebben staan om het allemaal te kunnen schilderen. Dat beslissen we zaterdag. Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen er komen.
1: Ja, precies. Ja. Ik denk dat het inderdaad praktisch natuurlijk best wel wat vraagt van iedereen. Maar het is natuurlijk ook wel heel gaaf als je hier aan mee mag en kan doen.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook helemaal onze opzet. Kijk, de plaatjes die zijn gemaakt door een lokale ondernemer op de Lavermiddenvoort. De verf is geanalyseerd ook door een lokale ondernemer, een buurtondernemer op de Wallertiemontkade. Ja, dus met lokale ondernemers en de mensen uit de buurt is dit een beetje helemaal in de sfeer van het wijkpaleis, het met elkaar te doen.
1: Ja, en vind je dat het daarmee dan ook eigenlijk het kunstwerk van de buurt is geworden? Of wordt?
0: Dat is het zeker. En dat past ook heel erg in de filosofie van Ursula Ples. Zij was heel erg sociaal betrokken. Ze was onder andere bij het Centrum voor Kunstzinnige Vorming. Ze heeft heel veel aan kinderen les gegeven. Dus er wordt ook gezegd dat die grote tegels, dat zijn tafeltjes, en de kleinere, dat zijn stoeltjes. Dus dat zou kunnen, dat weten we eigenlijk niet zeker, maar dat is wel een aardig idee. En ik denk dat helemaal in haar stijl is ook, dat we dat met de buurt doen en dat het dan ook inderdaad meer van de buurt wordt. Want in je inleiding zei je al, er zijn heel veel mensen die zijn er langs gelopen, maar die hebben toch niet gezien dat daar een kunstwerk hing. Niet bewust in ieder geval.
1: Nee. En soms, ook als ik nu achter me kijk, ik zit hier natuurlijk midden in de stad. En als ik dan bijvoorbeeld naar alle gebouwen kijk, dan denk ik van, oh ja, ik zou vast volgens mij ook nog aardig wat kunst hier bijvoorbeeld in de stad kunnen missen. En zo natuurlijk vele anderen met mij. Maar zaterdagmorgen in ieder geval is het bij jullie open deuren bij Wijmars Wijkpaleis.
0: Ja, sorry.
1: En dan kunnen mensen, die kunnen dus ook meewerken en meedenken aan het kunstwerk. Kan je bijvoorbeeld ook aanschuiven als je twee linkerhanden hebt?
0: Nou, als je twee linkerhanden hebt, dan weten we daar misschien wel een mouw aan te passen. en wat natuurlijk ook altijd werkt, is er zijn altijd mensen die hebben trek in koffie als ze aan het werk zijn. Dus zo'n team is altijd groter dan alleen de mensen die aan het schilderen of aan het timmeren zijn. Meedenken over hoe we het uiteindelijk op gaan hangen, dat helpt ook. Dus dat is een beetje op bij ons, hè, de sfeer. Kom gerust binnen, kijk of je wat kan doen. En als je niet kan doen, is de enige vraag waar je vragen is niet in de weg te gaan lopen. Maar ja, meestal lost dat zichzelf op. Meestal enthousiasme van mensen werkt toch aanstekelijk ook weer op andere mensen.
1: Ja, precies. En van hoe laat zijn mensen welkom bij Wijmars Wijkpaleis?
0: Nou, dus de open dag begint 's morgens al. Maar wij gaan om 1 uur beginnen met schilderen, 's middags.
1: Oké, dus degene die echt mee wil doen met het schilderen moet in ieder geval voor 1 uur aanwezig zijn.
0: Ja, en kleren aantrekken die tegen verf kunnen.
1: Ja, inderdaad, heel belangrijk. En als je dan toch misschien

0: iets ouds aandoet en er dat dan een druppeltje opvangt, dan kan je daar misschien gelijk een soort okerkunstwerken van maken. Ga je morgen zelf ook meeschilderen?
1: Jazeker. Ik hoop dat het een beetje te coördineren. En anders zeker ga ik ook meeschilderen. En wat misschien nog interessant is, is dat we hebben het kunstwerk van de muur gehaald. En sommige onderdelen die zijn best nog aardig. En die willen we wel als een vorm van sponsoring gaan verkopen. Dus we gaan wel peilen of mensen daar interesse voor hebben bijvoorbeeld.
0: Nou, dus morgen wordt voor jullie het ook een hele bijzondere dag. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier en natuurlijk ook veel succes met het kunstwerk. Dankjewel, Robert Schutte van Wijmerswijkpaleis.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gemeente erkent fouten te hebben gemaakt bij een vergroeningsplan in de Vogelwijk. Bewoners van de Kruisbeklaan wilden een deel van de bestrating vervangen door groen en hadden daar eerder afspraken over gemaakt met de gemeente. Maar niet alle omwonenden bleken goed te zijn betrokken en ook intern was niet de juiste procedure gevolgd. De gemeente heeft excuses aangeboden en het plan gaat definitief niet door. Wel wordt gekeken naar een kleinere vorm van vergroening in de straat. De Theresiakerk aan de Apeldoornse Laan krijgt na jaren leegstand een nieuwe bestemming. Volgende week woensdag kan iedereen nog één keer binnenkijken voordat de grote verbouwing begint. In de voormalige kerk komt een supermarkt, ruimte voor maatschappelijke activiteiten, een parkeergarage en 8 zorgappartementen. De kerk stamt uit 1929 en wordt al sinds 2007 niet meer als kerk gebruikt. En binnenkort kun je in de centrale bibliotheek letterlijk binnenlopen bij de journalistiek. Van 2 oktober tot en met 11 december staan daar het Reizend Huis voor de journalistiek. Hagenaars kunnen er journalisten en mediamakers ontmoeten, vragen stellen of zelf ideeën aandragen voor verhalen die volgens hen meer aandacht verdienen. Er komen ook workshops, interviews en themaavonden. En dan het weer. Na veel regen van de afgelopen dagen krijgen we vandaag een hele aardige dag met zon en stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind trekt wel weer aan en het kan aan de kust krachtig worden. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden.

Het is natuurlijk vrijdag en dat betekent dat ons weekend elk moment van start kan gaan. En ik heb jullie vandaag gevraagd om mij een appje te sturen en mij te laten weten wat jullie dit weekend gaan doen. En de eerste berichten, ja, die zijn binnen hoor. Het allereerste wat deze luisteraar zegt is: vanavond mijn vaders verjaardag vieren in de stad in de oude Molstraat. En morgen ga ik naar ADO en zondag lekker niks doen. Nou, dat klinkt wat mij betreft als een heerlijk weekendje. En natuurlijk gefeliciteerd. En feliciteer je vader ook namens Den Haag FM natuurlijk. En ik heb nog een berichtje binnengekregen. En deze vind ik zelf wel heel erg leuk. En het berichtje klinkt als volgt. Ik luister vanuit Bali in een gezellig café. Dit weekend zijn mijn laatste dagen hier. Zondagavond reis ik terug naar Den Haag. Lekker rustig weekend voor mij. Begint met een uurtje in de jacuzzi met uitzicht over de jungle. Jongens, hou eens even op. Ik ben gewoon jaloers. Op vrijdagavond, oké. En zaterdag reis ik naar Sanur voor nog een beetje zwemmen en genieten van de kust. Zondag doe ik nog een massage en een haarbehandeling voordat ik terug het vliegtuig inga. Oh, nou heerlijk. En natuurlijk wat leuk dat je helemaal vanuit Bali aan het luisteren bent. En ik zie dat daarna nog een berichtje erachteraan is gekomen van dezelfde luisteraar. Vanaf maandag moet ik weer vroeg opstaan om mee te luisteren. In Bali was het lekker in de middag. Ja, heerlijk. En ik ben eerlijk gezegd, positief jaloers. Ik gun het jou natuurlijk, maar als ik dan die dingen hoor, lekker in een jacuzzi, aan de kust, een haarbehandeling, een massage, dat kan ik ook wel gebruiken. En eerlijk is eerlijk, voor een haarbehandeling en een massage hoef je in principe Den Haag niet uit. Hè? Je kan natuurlijk ook gewoon lekker hier om je heen kijken. Nou, heb jij zelf nog geen plannen voor het weekend? Kijk dan even op onze website of download gewoon de app. Want daar staat natuurlijk heel makkelijk wat je allemaal dit weekend kan gaan doen.

0: Nou, we hebben net eens gehoord dat een aantal van jullie dit weekend gaan doen. Echt, ik heb dingen voorbij horen, zelfs in Bali. Oh, heerlijk. En ook gewoon hier in Den Haag gaan een aantal luisteraars wat doen. Waaronder bijvoorbeeld naar ADO. Maar heb jij nog geen plannen, dan ben je op het goede moment aan het luisteren. Want aan de lijn heb ik mijn collega Lara. En die gaat ons alle uittips geven. Goedemorgen, Lara.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben weer heel veel te doen dit weekend. Alles vindt plaats op zaterdag bijna. Heel veel dingen. En dit keer moest ik ook echt gaan kiezen. Dus ik heb een aantal tips voor de luisteraars meegenomen. Maar mocht je dus meer willen zien, alles staat op denhaag.com natuurlijk. Maar dit vond ik leuke dingen. We hebben de stadspelen. Dat is van boksen en freerunning tot basketbal en dansen. Tijdens de stadspelen in het Zuiderpark, nou, draait het eigenlijk allemaal om sport. Dat is ook gewoon gratis toegang. En dat is van 11 tot 5 uur op zaterdag 19 en zondag 20 september. Het is voor jong en oud. En het is eigenlijk kennismaken met verschillende Haagse sportclubs. Maar ook verschillende sporten. Dus mocht jij nog lekker willen sporten en je weet niet wat je leuk vindt, kun je dit weekend in het Zuiderpark ontdekken. We hebben heel wat festivals. We hebben het Haags Big Band Festival. Die Big Band muziek klinkt zaterdag door het winkelcentrum van Waldek. Er zijn verschillende Haagse Big Bands die verschillende stijlen ook spelen. Van swing en jazz tot andere vormen van Big Band muziek. Het is ook gewoon gratis te bezoeken in het winkelcentrum van Waldek. Dus op zaterdag 19 september van 10 uur 's ochtends beginnen ze al tot 3:30. Toegang is ook gewoon gratis. En volgende week, zeg ik er alvast even bij, op zaterdag is het in het winkelcentrum van Loosduinen. Dus ze komen twee keer terug, de Big Bands.
0: Oh,
1: we hebben nog een festival, het Green Waves Festival. Dat is via de organisatie Treasure Hunt. Treasure Hunt. En dat staat in het teken van muziek en jong Haags talent. Op het podium staan onder meer Splendid, Pinata, Buisbom. En ook krijgen muzikanten van onder andere Ready to Play, Zegbruk Muziekplan, lokale muzikanten, krijgen het podium. Het festival is zaterdag 19 september. Er gebeurt heel veel op zaterdag van 4:30 tot 11:00 s'avonds. En is ook gewoon volledig gratis te bezoeken. Op Scheveningen natuurlijk. We hebben ook een clubavond, heb ik toegevoegd. Dat doe ik altijd. En dit is in het Paardcafé. En het heet Girl So Confusing. Naar het liedje van Lord en Charlie XCX. It's so confusing sometimes to be a girl. Het is echt een meidenclubavond met muziek. Een mix van indie, punk, rock. Van Olivia Rodrigo tot Lady Gaga. Verschillende stijlen en generaties komen voorbij tijdens deze clubnacht. Het vindt plaats op vrijdag 18 september. Van 11:30 tot 4:00 s'nachts. Dus dat is echt voor de late girlies onder ons. Als je lekker wil feesten, kan je naar het Paardcafé gaan.
0: Oh, heerlijk.
1: Heerlijk. En we hebben ook nog een festival. Klassiek Achter de Duinen is weer een hele andere kant van de muziek. Dat is klassieke muziek. Dat is eigenlijk door heel Den Haag. Vanaf donderdag van gisteren dus tot en met zondag 20 september. Op verschillende locaties in de stad. En het programma varieert van intieme kamermuziek. Tot grotere muziek van Brahms. En ik ken het eigenlijk allemaal niet zo heel goed. Maar mocht je van klassieke muziek houden, dan speelt dat door heel de stad dit weekend. En we hebben iets heel schattigs en kneuterigs, vind ik, in de Piet Heijnstraat, het Mosselfeest. Dus als je zin hebt in een bord mosselen en een koud biertje erbij in het Zeehelderkwartier, staat het zondag helemaal een teken van mosselen. En verschillende horecazaken doen mee. Je kan lekker mosselen proeven. Er zijn DJ's voor muziek en er zijn kraampjes met onder meer vintage en lokale producten. En dat vindt plaats op zondag 20 september van 11:00 tot 6:00 s'avonds. En is ook helemaal gratis. En dat waren ze alweer.
0: Nou, zoals je zei, er is inderdaad onwijs veel te beleven. En dan kan je natuurlijk allemaal nog even nakijken op onze website of je downloadt gewoon de app. Maar Lara, ik ben
1: zeker
0: ook benieuwd naar hoe ga jij jouw weekend inrichten?
1: Nou ja, het interessant verhaal. Ik heb een familieweekend samen met mijn vriend in Zeeland. En datzelfde weekend heb ik nog een weekend weg met het bijbaantje wat ik doe met Theater Diligentia in Groningen, volgens mij. Oh. Dus ik moet binnen het weekend heel ver reizen, maar wel hele gezellige dingen.
0: Ik wou zeggen, jij gaat heel Nederland door van helemaal naar Groningen. Dan ga je in ieder geval lekker van genieten. En dan spreken we elkaar weer volgende week met de nieuwe uittips.
1: Yes, komt goed.

0: Weet je trouwens wie dit zingt?
1: Ja, dit is toch Bob?
0: Ja, met Menno.
1: Oh, zijn ze samen? Ja. Ja. Nu dat je het zegt, hoor ik het inderdaad.
0: Ja, ja. Zo staan die Kale en Bob. Ja, leuk. Ik zie ze ook wel altijd voor me als ik het hoor.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Gezellig.
1: Ja, ik zie heel veel koffie of zo. Ja, heel raar. Ik zie bekers, koffer.
0: Ja, ook
1: koffie.
0: Leuk. Ja. Ook, dat is ook een goede associatie.
1: Ja.
0: Heb jij de film Practical Magic gezien? Toen ooit in de jaren 90? Begin 2000 misschien.
1: Ja en nee, denk ik. Ja, het komt me heel bekend
0: lastig,
1: voor.
0: Ja,
1: maar...
0: en nee.
1: Precies. Wellicht.
0: Over heksen. En twee oude tantes. En dan twee jonge vrouwen. Sandra Bullock en Nicole Kidman.
1: Ja.
0: En die wonen in een huis en ze zijn heksen. En dan krijgt Sandra Bullock, die krijgt twee kindjes. Maar er zit een vloek over die familie. Dus alle vrouwen, als ze een ware liefde vinden, gaat die man dood.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dus... de vader van de kinderen ging dood.
0: Ook, ja.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Maar nu is er een deel 2 in de bioscoop en ik ga er vanavond heen.
1: Oh, wat leuk! Ja.
0: Dus ik had hem al gehuurd, deel 1, om weer even bij te zijn. Iets te spannend voor Eva. Zat toch ook wel wat enge scènes in met iemand die overleden was en toen toch weer tot leven kwam, heel naar.
1: Ja.
0: Maar het schijnt dat deze minder spannend is. Maar ik ga voor de zekerheid maar alleen met de oudste naartoe. Hij is toch gerated op 12+. Dus dat gaan we vanavond doen. Heb ik heel veel zin in. En ik voel me altijd heel erg ook een soort heks. Zeker als ik die film kijk.
1: Ja, want ik heb het met jou hier inderdaad eerder een keer over gehad. En toen je dat eerst zei, dacht ik gelijk, hè, heks? Omdat iedereen die zegt natuurlijk, oh ja, een heks en een bezem. Maar nee... meer inderdaad Wicca gerelateerd. Of
0: Wicca? Nou, niet zoveel, maar
1: nee.
0: Dicht bij de natuur.
1: Ja, dat.
0: En geneeskrachtige dingen uit de natuur halen, zoals plantjes. Maar yes, en ik ben ook opgegroeid met dat. Bijvoorbeeld mijn opa, die had zoveel edelstenen. En dan moest ik dit onder mijn kussen leggen en dat weer om mijn nek dragen of dat in mijn broekzak. En dat was voor mij heel gewoon en voor mijn zus ook. En mijn zus heeft nu een aantal opleidingen gedaan met de geneeskracht van plantjes.
1: Oh, wat goed, ja.
0: Ja, en natuurgeneeskunde, zeg maar, is dat dan. Maar dan klinkt het gelijk alsof ze dokter is. Dat is natuurlijk niet zo, maar ze heeft wel meer kennis over... de weegbree en de paardenbloem en wat er allemaal goed is voor wat. En zij maakt daar ook dan dingen van, zeg maar. Een olietje voor je haar of iets wat je weerstand verhoogt. En, hartstikke leuk.
1: Ja, super.
0: En, dus zij doet dat, zeg maar, momenteel ook wel intensief. Maar dat is wel hoe onze opa en oma ook waren, zeg maar. Die hadden voor alles een kruidentheetje. Dus, en wat daar dan nog van over is, dat ik als ik mijn dag begin met een bepaald kruidenmengsel als thee, die goed is voor je blaas en nieren. En als ik verkouden ben, dan is er weer een andere kruidenmengsel waar ik thee van maak. Wat is goed voor je longen? En, nou ja, zo.
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk dat als we veel meer naar de natuur gaan leven, dat het ook goed voor je is. Want medicatie is natuurlijk ook goed dat het er is. Maar
0: zeker.
1: Soms grijpen we heel snel naar, oh ja, even een paracetamolletje erin. Terwijl in principe kan je misschien ook wel met kruiden of bloemen.
0: Nou ja, dat
1: doen.
0: Is het, hè. Want ik weet dat wij vroeger hadden gedroogde papaya poeder. En dat hielp dan tegen maagpijn. Dus ja, dat als we dan maagpijn hadden, dan was het niet dat je een rennie kreeg. En dan kreeg ik dat.
1: Ja.
0: En dat hielp ook. En bij kiespijn op kruidnagelkouwen. Weet je, het zijn ook wel een beetje grootmoeders middeltjes. Want vroeger was niet alles zo. En het was ook nog eens heel duur. Dus ik denk zeker dat je dat in ere moet houden en het andere ook moet omarmen, de wetenschap. Maar dat heel goed naast elkaar kan bestaan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En dat is, zit in die film, ademt het dat helemaal en ze kan daar koffie roeren zonder het lepeltje aan te raken. En...
1: vroeger, toen ik klein was, kwam dus de film Matilda uit.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik heb
0: zoiets.
1: Ja, ik heb zo lang als klein kind geprobeerd om een flesje vanaf de afstand te laten rollen of iets. Ja.
0: Of de deur openmaken.
1: Ja.
0: In mijn jeugd was er het fabel dat mensen maar een paar procent van hun hersencapaciteit gebruikt. Is dus ook niet waar. We gebruiken gewoon onze volledige hersencapaciteit. Maar dat fabel, dat was er dan ineens. En als wij dus, als zouden we maar het dubbele gaan gebruiken, dan was het, zeg maar, werd er gezegd dat we maar 4% gebruikt of zo. En als we dan 8 of 10% zouden gebruiken, dan konden we dus telepathisch deuren openen. Want zo sterk was het brein. Dat was echt een hardnekkige hoax. Hoe zeg je
1: dat? Hoax.
0: Een hardnekkige hoax. Zo hardnekkig dat ik Sjaak Bral in een speech deze zomer nog hoorde zeggen... ja, we gebruiken natuurlijk maar een paar procent van onze hersenen. En ik dacht, is niet waar, dat is een hoax, Sjaak.
1: Ja, ja, ja,
0: maar
1: klopt niet.
0: Ik dacht als kind ook van, nou, ik ga trainen en ik ga dan meer procent gebruiken... en dan kan ik die deur openen. Is niet gelukt.
1: Ja, nee, bij mij is het ook niet gelukt.
0: Nee.
1: Ik bleef wel heel lang staren. En dan begon ik met bijvoorbeeld een potlood. Ik dacht, ja, dat is lichter. En dat lukt dan wel. Ja. Dan, ik kijk nu gelijk naar jouw potlood en denk ik... Hij beweegt niet.
0: Nee, het lukt niet. En toen kwam Uri Geller en die kon met zijn gedachten levens ombuigen.
1: Ja, maar dat bleek uiteindelijk ook een scam te zijn.
0: Tuurlijk, maar dat kan niet. Maar ik ben dochter van een goochelclown. En ik ben doorgezaagd, ik ben laten zweven. Ik weet allemaal hoe het werkt, maar het is geen magie.
1: Nee.
0: Het is goochelen. En dat is toch echt wat anders.
1: Ja, dat is inderdaad wat anders. En over iets anders gesproken. Ja, wat ga je vandaag in de show doen?
0: Nou, eigenlijk, Jen, heb ik jou dat gisteren al verteld. Want ik heb gisteren helemaal zitten vertellen wat er vandaag gaat gebeuren. Alsof dat gisteren was. Dat is dus niet zo. Dus ik ga er even snel doorheen. Gisteren had ik dus een hele andere show dan dat ik bij jou zei. Meester Helene komt. We hebben het vrijdagverzoek waarin ik Jurriaan van de Soepbus spreek. We nemen de agenda door van Theater Dakota... we gaan het hebben over valtraining en freerunnen voor 50-plussers. En we hebben natuurlijk een bijdrage van Dolomina. De FNL had ik gisteren wel goed gezegd. I don't know. En vandaag is Q aan de beurt. Gewoon één letter, Q. Twee liedjes, Take Me Where Your Heart Is. En het andere liedje is Today. En eerlijk... Het zegt me niks meer. Ik weet het gewoon niet meer. Want ik heb al een tijdje geleden dit lijstje voor deze week gemaakt. En ik zocht gewoon op letter Q. En ik vond het toen goed genoeg. Maar hoe het ook weer klinkt, dat horen we zo.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd geraakt aan crack dat hij scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan de winkel of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer op diverse plekken met een scootmobiel vandoor zijn gegaan. Het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker is onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Ondanks dat blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
7: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel... hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
6: Lex Schoenmaker was dat. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Het betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is en dat deze binnenkort wordt weggesleept. Dan nog het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige en aan de kust later een harde zuidwestelijke wind wordt het zo'n 18 graden vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
11: Dit uur trappen we af met Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM.
1: Nou, het is lekker hysterisch, want er gaan twee liedjes tegelijk aan. Hoorde je dat? Goedemorgen. Wat leuk dat je weer luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 10 op deze vrijdag 18 september. De trouwdag van een van mijn beste vriendinnen, Kim en Tobias. Gefeliciteerd. Leuk dat jullie toch nog altijd zo gelukkig en gezellig met elkaar zijn. Wat gaan we allemaal doen? Ik heb meester Helene. Nou ja, dat is de hele band. Maar Helene, die zit hier bij mij. Ze hebben een nieuwe single en die is vannacht gereleased. En ik mag hem als eerste op de radio draaien. Dat gaan we dus zeker doen. We hebben ook het vrijdagverzoek vandaag. Wil jij een keer het vrijdagverzoek invullen? Stuur een appje naar 070-307-8899. En wie weet bel ik je dan wel voor jouw vrijdagverzoek. En dan mag jij gewoon invullen wat er op dat moment gedraaid wordt op de radio. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11 van vandaag. We zitten in de week met de letter Q. Allemaal artiesten met een Q. We hebben Queen gehad, Queen Latifah, Status Quo. Gisteren Q-las. En vandaag gewoon Q. Ja, meer is niet. Alleen de letter Q. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren welke artiest dat nou is of hoe het klonk. Maar ik heb het goedgekeurd toen ik de planning maakte. En ik ga aan jou vertellen welke twee nummers er zijn. Take Me Where Your Heart Is en Today. En natuurlijk laat ik even de fragmentjes horen. Ga jij alvast je Instagram-app openen om op een van de twee nummers te stemmen. Ze klinken zo.
0: Even na 11. Even na 11.

0: Crazy, Knarls, Barkley en voor die Flair uit Den Haag met Door het Oog van de Nacht.
1: Haags bakkie muziek.
0: En hier aan een glaasje water, lekker glaasje Haags duinwater, zit Helene van Meester Helene. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
2: Ja, vind ik ook.
0: Volgens mij ben je echt heel lang niet geweest.
2: Ja, veel te lang geleden.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Je bent natuurlijk gewoon Helene, maar van de band Meester Helene.
2: Ja.
0: En met hoeveel zijn jullie ook weer?
2: Met z'n vieren.
0: Met z'n vieren.
2: Ja.
0: Misschien even leuk om een shout-out te doen naar de bandleden.
2: Ja, zeker. Bassist Milan Etzes, gitarist Steven Gerkes en Sjors de Ruiter, de drummer.
0: Ja, en dan met z'n viertjes zijn jullie band. En jullie zijn hard aan het werk met nieuwe muziek.
2: Zeker, ja.
0: Vannacht is er ook een nummer uitgekomen. Die gaan we straks natuurlijk draaien. Maar ik wil even weten van, ja, oké, in wat voor vibe zitten jullie met deze nieuwe nummers?
2: Oeh, ja. Ja, met deze nummers zitten we een beetje, vooral dit nummer dat
0: vannacht is uitgekomen, ja.
2: Een beetje een bluesy soul vibe.
0: Oké. Okay. Dus,
2: een beetje zwoele vibe. Zo.
0: Juist, precies. En, ja. Maar zingen jullie zing je in het Nederlands?
2: Ja.
0: Ja, dat nog steeds.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus een zwoele soul vibe. Hij heet Nachtvlinder. Waarom?
2: Ja. Ja, het is, ik wil ook nog niet te veel prijsgeven.
0: Ah.
2: Dus, nummers zijn eigenlijk allemaal verhaaltjes. Dus ik denk het leukste, ja, ja, als je het gewoon gaat horen.

0: Maar ik kan natuurlijk wel een tip
1: geven. Ja. Dan alleen voor deze?
0: Ja, voor deze. Nou, het is een vrouw met een missie. Het is een zoele trek.
1: Zullen we maar gewoon gaan luisteren dan?
0: Ja, leuk.
1: Nou, dan gaan we hem luisteren voor de allereerste keer op de radio überhaupt. Maar wij hebben de eer bij Den Haag FM. Bij Haags Bakkie met Jessica Mendels. Meester Helene met Nachtvlinder.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: hele lekkere plaat.
1: Dankjewel.
0: Ik kom echt een hele... Ja, ik kom helemaal in de stem een beetje... Ja, wat, hoe zou ik het zeggen? Alsof ik in New York woon en het weekend is begonnen. En zin heb in... Ik krijg helemaal zin in ja, een lekkere, zwoele soultent in te gaan.
1: Nice.
0: Ja, ik ben helemaal in die stemming. Ik wil wel ook gelijk borrelnootjes.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Daar krijg ik ook trek van. Maar ja, echt een lekkere plaat. Kunnen we van de rest van de nummers van jullie album verwachten dat het een beetje in deze lijn ligt? Qua arrangement?
1: Kijk, de meeste singles van deze EP, het is een EP, zijn al gereleased.
0: Ja.
1: Maar er komen er nog twee bij.
0: Ja.
1: Ja, zijn die een beetje hetzelfde? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat Nachtvlinder wel uniek is in deze EP.
0: Die is vannacht dus online gekomen. Overal te streamen. Dus zet hem gelijk in je playlist, je favorieten. Voeg hem toe aan wat allemaal kan. Save hem. Dan, dat is goed voor jullie, hè?
1: Zeker.
0: En ja. Dan komt 3 oktober jullie EP uit.
1: Ja.
0: In het weekend, op zaterdag?
1: Zaterdag.
0: En hoeveel nummers... Dus we krijgen dan nog 2 nieuwe. Hoeveel zijn het er dan in totaal?
1: 6.
0: 6 nummers?
1: Ja.
0: Ja. En laten jullie ook nog vinyl maken of cd? Of is het echt digitaal?
1: Het is echt digitaal. Ja. Er komen wel t-shirts. Dus vooral naar Paardcafé.
0: Want dan release jullie hem daar in Paardcafé op 3 oktober. Hoe laat?
1: Wij spelen om 9:30, maar het begint al om 8:00. En we hebben ook nog een heel leuk voorprogramma. Harm komt spelen, dus
0: leuk.
1: Wees er vooral al eerder.
0: En dan kunnen we een t-shirt scoren en dan kunnen we alles horen. Jullie spelen waarschijnlijk dan meer dan die EP, want 6 nummers is misschien een beetje weinig.
1: Ja, we hebben eigenlijk al
0: de hele set.
1: We hebben heel veel nummers nog op de plank liggen.
0: Jullie gaan alleen maar eigen nummers spelen?
1: Ja, we spelen alleen maar eigen
0: nummers. Ja, te gek.
1: Ja.
0: En moeten mensen daar kaartjes voor kopen voor 3 oktober?
1: Nee, het is gewoon gratis.
0: Gewoon Paardcafé inlopen en lekker genieten van jullie muziek.
1: Ja, zeker.
0: Hebben jullie nog veel optredens staan?
1: We hebben nu een optreden staan nog in Groningen.
0: Niet naast de deur.
1: Dat is niet naast de deur.
0: Nee.
1: En dat is op 2 oktober. En dan hebben we 3 oktober die EP-release. Ja. En daarna...
0: Dus bij een beetje generalen in Groningen.
1: Ja, precies.
0: Dat is
1: ja.
0: wel lekker.
1: Ja.
0: Doe je
1: nee, dat
0: goed.
1: Is heel leuk. Het is een festival georganiseerd door vrienden. En,
0: wat leuk.
1: Ja, dus dat is heel leuk.
0: Komen jullie dan misschien even een van die 2 nieuwe nummers laten horen hier in de uitzending?
1: Ja,
0: voorafgaand aan de EP-release?
1: Ja, zeker. Dan kunnen we wel een akoestisch...
0: versie doen.
1: Versie spelen.
0: Superleuk. Helene, dankjewel. Het is een fantastisch nummer. We gaan hem lekker draaien hier op Den Haag FM. En ik wens je alvast een fijn weekend.
1: Heel erg bedankt.
2: Den Haag FM 92.0.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: bare minimum van Roxy Dekker en de Four Year The Script. En Will I Am met Hall of Fame.
1: Het Vrijdagverzoek.
0: Het Vrijdagverzoek. Misschien wel de meest democratische rubriek van Haags Bakkie met Jessica Mendels. Want daarin mag jij gaan bepalen welk nummer er op de radio komt. Wil je een keer het Vrijdagverzoek invullen, dan app je naar 070-307-8899. En wie weet bel ik jou volgende week vrijdag wel op. Nu hangt Juriaan aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Juriaan, jij bent van de Soepus.
2: Klopt.
0: Bekend van de Koekamp, waar die al hoe lang staat?
2: Nou, volgend jaar 40 jaar. Nou,
0: 40
2: de Koekamp jaar. Trouwens, we bestaan 40 jaar.
0: Jullie bestaan 40 jaar.
2: Dat is misschien wat minder.
0: Ja, jullie zaten wel altijd in de buurt van het Centraal Station.
2: Ja, ja, zeker. Dat is altijd wel een beetje een locatie geweest waar we altijd rondom hebben gehangen.
0: Ja, want ik weet dat nog wel, dat mijn vader wel eens zei, ja, daar bij de Soepbus. En dan was dat een beetje links of rechts of achter het Centraal Station. Maar bijna 40 jaar bestaan jullie al. Dus al 40 jaar voorzien jullie iedereen, zonder te vragen wie je bent en waarom jij soep wil, van een lekker kop warme soep, een boterham met kaas, een stukje fruit en soms ook wat lekkers. Juriaan, ik denk dat jullie de meest geweldige organisatie zijn, zo'n beetje, die je kan bedenken. Want het is, ik draai de bare minimum. Dat is het bare minimum wat je wil doen voor de mensen, toch?
2: Ja, dat is exact zoals je het omschrijft, inderdaad. Ja.
0: Hoe lang ben jij al betrokken bij de bus? Je zei wat.
2: Niet voor niks zijn we natuurlijk de Haagse Vrijwilligersprijs gewonnen 2 jaar geleden.
0: Klopt.
2: Volgens mij door jou uitgereikt. Zelf.
0: Door mij uitgereikt. Dus ik presenteerde het wel. Ook ontzettend verdiend, natuurlijk. Ik moet zeggen dat de Haagse Vrijwilligersprijzen wel mijn favoriete evenement van het jaar zijn. Want dan zit je in een zaal met zoveel mooie, lieve mensen bij elkaar. Dat voelt gewoon als een soort warme deken. Maar ja, jullie organisatie dus ook. Sinds wanneer ben jij bij de Soepbus betrokken?
2: Ik ben nu ongeveer iets meer dan 4 jaar ben ik vrijwilliger.
0: En hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, eigenlijk door een vriendinnetje van mij, die was al zat in het bestuur. En die vroeg op een gegeven moment van, joh, heb je zin om een keer mee te gaan?
0: Ja.
2: En toen een keer meegegaan. En eigenlijk als je de eerste keer meegaat, dan ben je eigenlijk verkocht.
0: Kan je dat omschrijven voor ons? Van hoe dan zo'n avond is om daar te staan?
2: Om daar te staan? We beginnen op de Larijweg bij Kersenperspectief. Daar staat de bus. Dus daar maken we de bus klaar eigenlijk. Dus we warmen de soep op, maken de broodjes, laden de bus in. Dan rijden we naar de Koekamp en dan staan om 7 uur staan daar eigenlijk al de mensen te wachten op ons. Want die weten dat we komen, want wij komen ook echt elke dag, 365 dagen per jaar.
0: Ja.
2: Dus daar kunnen ze echt van uitgaan. Dan gaan ze netjes in de rij staan voor de bus. En dan iedereen die is daar eigenlijk heel gerust en gemoedelijk. En staat iedereen te wachten op zijn dagelijkse maaltijd. En met heel veel dankbaarheid. En wat voor ons niet helemaal nodig is, maar het is natuurlijk altijd fijn om te zien.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jullie zijn een lifeline. Want jullie zorgen ervoor dus dat er een buik gevuld is zodat je kan slapen. Dat er eigenlijk een gevarieerde inname van voedingsstoffen tot je krijgt. Waardoor je dus gewoon eigenlijk gezond blijft.
2: Ja, zeker. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog andere organisaties die met ons meestaan op de Koelkamp. Dus dat moet ook wel gezegd worden, echt voor het medische aspect. Hebben we ook nog de straatverpleging en Dokters van de Wereld die daar elke week staan. En we hebben nog het straatpastoraat, zeg maar, die ook een beetje voor de geestelijke bijstand daar nog zijn. Het Leger des Hels komt natuurlijk ook langs daar. Dus ja, wat we ook zeggen, de bastion van hoop, zeg maar, de Koelkamp.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk wat het is. Alleen geen slaapplek. En dat is natuurlijk niet wat we kunnen bieden, helaas.
0: Nee. En dat ik kan me ook voorstellen dat dan weer wegrijden ook soms.
2: Ja. Nee, dat is heel frustrerend. Ja,
0: pijnlijk is.
2: Zeker als het regent. Nu deze tijden. Hè, want in de zomer denkt iedereen van heerlijk buiten. Maar ook niet fijn. Zeker niet als je niet weet waar je gaat slapen vanavond.
0: Nee.
2: Maar in dit weer is het dramatisch. En dan rij je toch weg met, ja, Jezus, laten we ze gewoon weer achter.
0: Ja.
2: En dat is het. Ja, je doet wat je kan doen. En dat is eigenlijk wat we doen, zeg maar.
0: En nu hebben jullie toch iets nieuws bedacht. Om in ieder geval te kunnen blijven doen wat jullie doen. Wat voor actie is daar?
2: Ja, het is, omdat wij ooit de vrijwilligersprijs hadden gewonnen, en we kwamen er eigenlijk een beetje pas later dit jaar achter dat het ook het jaar van de vrijwilliger is, wilden we toch iets doen ook om de vrijwilliger een beetje onder de aandacht te brengen. En daarnaast ook onder de soepbus een beetje onder de aandacht te brengen. Hebben wij een soepfilter ontworpen.
0: Ja.
2: Een aantal soepfilter met wat prikkelende vragen erop. Die wij vanaf woensdag eigenlijk gaan verspreiden nu in de horeca. Waar mensen eigenlijk een beetje een soort gesprek met elkaar kunnen gaan hebben over het helpen van mensen, het omkijken naar mensen en het doen van vrijwilligerswerk. En eigenlijk een beetje op die manier ook het gesprek een beetje gaande houden.
0: Ja, en er staat ook, niet onbelangrijk, een QR-code op.
2: Absoluut natuurlijk. Ja, er moet er wel iets, ook voor de soepbus, iets uitkrijgen. Er staat een QR-code op voor een kleine donatie. Dus alle donaties zijn natuurlijk welkom. Wij zijn gedeeltelijk zijn we gesubsidieerd, maar okay. Voor een heel groot gedeelte zijn we ook echt afhankelijk van donaties. Dus dat is echt ook welkom.
0: En die donaties, zien die er altijd uit als gelddonaties? Of krijgen jullie ook bijvoorbeeld van supermarkten soep die een beetje tegen de einddatum lopen, dat soort dingen?
2: Nou, absoluut. We werken samen met de Broodexpress. Die leveren elke week brood bij ons af, zeg maar. Die halen ook brood op bij de supermarkt, wat niet verkocht is. Ja. Dus dat is al super. Wij werken samen met de participatiekeuken. Daar nemen wij soep af. Dus dat is weer de keuken die met mensen samenkomen om soep te maken. Ook weer van spullen van de voedselbank. We krijgen ook spullen van de voedselbank. Dus eigenlijk is het wel een organisme, zeg maar, wat elkaar ondersteunt. En daarnaast ook de oproep. Ik weet niet of je op LinkedIn ons wel eens volgt.
0: Gaan we bij deze doen?
2: Ja, heel goed. Dan doen we wel eens oproepen. Bijvoorbeeld nu hebben we een oproep gedaan voor poncho's.
0: Ja.
2: Voor dit weer. En dan, want er zijn natuurlijk heel veel van die evenementen die ooit poncho's hebben ingekocht en dat niet hebben gebruikt. Nou,
0: of er staat een logo op en het logo is veranderd.
2: Precies dat. Daar komen echt ook heel veel leuke reacties op. Van de zomer hadden we met het warme weer een oproep gedaan voor ijsjes. Toen kwam de Jumbo met ijs langs.
0: Fijn.
2: En mensen gingen doneren. Dus dat is echt heel leuk om te zien dat heel veel mensen heel erg betrokken zijn bij het werk wat we doen.
0: Nou, dat voelt goed. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad dat een bepaalde voldoening geeft die je nergens anders uithaalt. Ik heb jou gevraagd natuurlijk het vrijdagverzoek in te vullen. En je hebt echt... Ja, ik had het niet beter kunnen kiezen. Je hebt een hele mooie plaat gekozen. Ja. Vertel.
2: Ja, ik deed een soepbus en bonen. Dat is natuurlijk een beetje twee dingen die bij elkaar horen. Dus ik had René Vroger een eigen huis had ik gezegd, maar het heet anders.
0: Ja, eigen huis, maar hij heet Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroger.
2: En het paradox, zeg maar, zit hem eigenlijk in dat hij zingt over dat hij een heel fijn huis heeft. En dan uiteindelijk zegt hij, maar dat daar word je niet gelukkig van. Want je wordt gelukkig van een kleine dingen in het leven.
0: Ja.
2: Ja, en dat vond ik wel grappig, want eigenlijk is het een beetje net als het werk, het spreekwoord van geld maar niet gelukkig. Maar ja, als je geen geld hebt, dan is gelukkig zijn ook heel lastig.
0: Ja.
2: En dat is met en gelukkig zijn, wat hij eigenlijk beschrijft, van gelukkig zijn van een klein moment of klein ding, is pas mogelijk eigenlijk als je een huis hebt. Als je geen zorgen meer hebt waar je vanavond kan slapen of mag slapen. En dat is eigenlijk een beetje ook de boodschap, denk ik, die ook een beetje in dat liedje zit.
0: Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, Juriaan.
2: Dankjewel. Yes.

0: Taylor Swift, Faith of Ophelia. En daarvoor hoorde je Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Wat het vrijdagverzoek was van vandaag.
1: Effen na elf.
0: Heb je al gestemd op de Effen na elf van vandaag? Van die ontzettend beroemde artiest Q. Of Q. Nee, ik maak een grapje. Ik weet het zelf niet zo goed meer. Maar ik heb wel twee liedjes ervan uitgekozen. Want het is wel de week van de letter Q. Dus ik moest wel een artiest met een Q vinden. En het werd gewoon Q. Twee nummers van deze artiest. Take Me Where Your Heart Is. En Today. Ik laat eventjes de fragmentjes aan je horen. Maar ik wil ook graag vragen of je wil stemmen via Instagram. @denhagfm in de story vind je de poll. Daar klik je op jouw favoriet.
1: Even na elf. Na elf.
0: En dit is Justin Timberlake met What Goes Around.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker is onthuld bij het ADO-stadion. En het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Verslaggever Jim van der Del.
5: Lex, voor het eerst, je hebt hem in het klein al gezien?
6: Nee.
5: Nee?
6: Ik heb hem niet gezien, nee.
5: Oh. En?
6: Ja, dat is mooi.
5: Lijk je erop?
6: Ik denk het wel.
5: Je denkt het wel. Burgemeester?
7: Fantastisch. En naast de maatje, prachtig, Aad Mansveld. Ja. Zeer de moeite waard. Wat een geweldig initiatief. Hij maakt het mee bij leven. Dat is ook wel uniek, hè?
6: Ja, dat is uniek, ja. Maar één moet de eerste zijn.
7: Zo is het.
6: Kan maar weinig dingen kunnen nu nog mij overtreffen.
5: Geniet ervan, Lex.
6: Dank je wel.
7: Het doet je goed, hè? Het doet je goed. Zeer verdiend.
4: Jan van Zanen en Lex Schoenmaker. De 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd geraakt aan crack dat hij scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan de winkel of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij ontvreemde de scootmobielen tussen 13 maart en 20 april. Een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Dat betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is. En dat deze binnenkort wordt weggesleept. Kijken we nog naar het weer. Af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Morgen wisselvallig en koeler. Vanaf maandag wordt het droger en wat meer zon. Maxima dan rond de 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
12: Dit tweede uur wordt geopend door Olivia Dean. So easy to fall. Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 11 op deze vrijdag 18 september. We gaan zo meteen even de agenda doornemen van Theater Dakota, wat tevens ook een filmhuis is. Dus we gaan het ook over de films hebben die zij hebben geprogrammeerd. Dan gaan we het nog hebben over valtraining. Volgende week is de week van valpreventie voor 50-plussers. Daar hoor ik gelukkig nog niet bij. Maar het is natuurlijk wel goed om actief te blijven. Dus Thijs, trainer in freerun sport, die heeft daar iets op bedacht. En die gaat freerunnen voor 50-plussers geven. Dat gaat hij allemaal vertellen zometeen. Dus hou je oren gespitst, blijf hier. We hebben natuurlijk ook een bijdrage van de Haagse Dolomina's. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: Ik heb weer even helemaal mijn geheugen opgefrist, hoor. Ik heb al een paar weken geleden natuurlijk dan de F na 11 voorbereid. En dan die letter Q, dat vond ik lastig. En vandaag de artiest Q. Gewoon Q, alleen maar één letter. En ik heb hem natuurlijk niet zomaar geselecteerd. Dus hij heeft echt lekkere nummers. Dus toen ik op zoek was naar Q, hè, artiesten met een Q, toen heb ik twee van zijn nummers geselecteerd. En één van de twee heeft de meeste stemmen gehaald bij de F na 11. En die ga ik natuurlijk voor jullie draaien. En dat is Take Me Where Your Heart Is.

0: Q, de winnaar van de FNA11 van vandaag. Take Me Where Your Heart Is. Nou, ik heb niks gelogen. Goeie muziek van deze artiest, Q. En dan is het tijd om de agenda door te gaan nemen. En dat doe ik met Mireille. Mireille van Theater Dakota. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk er te zijn.
0: En momenteel ben je dan invallend directeur?
1: Ja, waarnemend directeur.
0: Waarnemend directeur. Daar staat een vacature open. En jullie zijn op zoek naar een vaste directeur om Maarten te vervangen.
1: Klopt.
0: Maar jij bent altijd al werkzaam bij Dakota. Wat is officieel je functie, zeg maar, als je niet waarnemend directeur bent?
1: Ik ben zakelijk leider.
0: Oh, dus dat lijkt ook op directeur.
1: Ja, dus ik...
0: Alleen minder artistiek dan dus nu eigenlijk zakelijk en nu doe je artistiek erbij.
1: Het totale pakketje valt er nu onder. Ja. En naast zakelijk leider ben ik ook hoofdmarketing. Dus er zit ook een stukje...
0: Je hebt meerdere petten op.
1: Ja, dat doen we allemaal bij Dakota.
0: Ja, wat leuk.
1: Heel multi-inzetbaar.
0: Dat is mooi. We gaan even de agenda doornemen.
1: Ja.
0: Waar gaan we mee beginnen?
1: Nou, ik wilde voor een keertje ons filmhuis uitlichten. Want
0: heel leuk.
1: Heel veel mensen weten niet dat wij ook een filmhuis zijn. We hebben een prachtige zaal met hele lekkere paarse zachte stoelen.
0: Ja, ik heb er wel eens gezeten.
1: Ja.
0: Met 4 kinderen en ikzelf en verder niemand.
1: En ben je wakker gebleven? Ik val
0: ja, ja, ik ben. Ja, daar is 1 kind in slaap gevallen inderdaad. Maar er waren toen nog kleutertjes. Het was helemaal aan het begin van de lockdown. En toen durfde niemand meer naar het bioscoop. Maar wij wel, dus we hadden de zaal voor ons alleen.
1: Heel goed.
0: En 1 kindje was er inderdaad in slaap gevallen. Een 4-jarige die voor het eerst met ons mee was.
1: Ja, die stoelen nodigen dat ook uit. Maar we hebben ook wel echt fantastische films. Want we werken samen met het filmhuis hier in Den Haag.
0: Ja.
1: En daardoor krijgen wij echt de mooiste films. En ik wilde er even 2 uitlichten.
0: Ja.
1: Kijk vooral op onze site voor alle andere films die we hebben. Maar ik wilde de film Oasis, dat is onze programmaleider, is hier helemaal weg van. Dus
0: ja.
1: Nou, speciaal verhaal.
0: De ruzie en de broers.
1: De ruzie en de broers, inderdaad.
0: Ja.
1: En de documentaire, de aanloop naar hun reunieconcert in 2025. Dus een hele mooie muziekdocumentaire speelt op dit moment bij ons tot nog begin oktober.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, kom vooral kijken. En welke ik zelf heel leuk vind, een beetje jeugdsentiment, is Minouche.
0: Ah, ja.
1: 25 jaar geleden, vertaling van Annie M.G. Schmid, boek.
0: Ja.
1: Minouche, voor degene die de jongere luisteraars. Minouche is een mens, maar eigenlijk een poes.
0: Ja.
1: Praat met poezen en geeft nieuwtjes door aan de journalist in het dorp. Maar ook nieuwtjes van eigenlijk een slechterik. En dan ontstaat er natuurlijk allerlei commotie. En ik vind het al heel erg leuk dat deze oude...
0: Ja, als kind is het me voorgelezen, het boek. En ik heb toen inderdaad, toen het uitgebracht werd op film, moest ik hem echt zien. Ja. En het is zo'n leuke film.
1: Ja.
0: Ja, het is echt heel leuk. Leuk dat hij bij jullie draait.
1: Ja, september en oktober.
0: Ja, dus ook, maar ook nog in de herfstvakantie? 19 oktober, de week van 19 oktober is dat.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay, dus we moeten voor de... Niet wachten.
1: Nee.
0: Voor de herfstvakantie moet je erheen.

0: Ja,
1: okay,
0: maar kijk vooral op onze site, want elke twee weken wordt de hele programmering weer vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus houd dat in de gaten.
1: Mooi. Zullen we straks dan de voorstellingen doen?
0: Helemaal goed.
1: Dan gaan we nu een Haags muziekje draaien. Het is tijd voor Jana Lindsay met Love Again.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit is Jana Lindsay, Love Again.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, en hier in de studio zit Mireille van Theater Dakota. En we nemen de agenda even door. We hebben zojuist al even gehoord welke leuke films er draaien. Want ze hebben ook een mooie theaterzaal met heerlijke stoelen. En wat hebben jullie verder geprogrammeerd?
2: Nou, we hebben een heel vol agenda, maar dat hebben we eigenlijk ieder maand. Ja. Ik wilde even uitlichten het Eskamp Art Festival.
0: Ja, leuk.
2: Vorig jaar voor het eerst in het winkelcentrum Leiweg. Het is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder onder andere Musicon en de Zuiderparktheater en nog veel meer. En dan dopen we één dag het winkelcentrum om tot gratis muziekfestivals, workshops, straattheater. Echt super gezellig. Vorig jaar was het heel erg druk. En ja. Dit jaar mogen we het weer organiseren. En nou, we hebben wel wat hoogtepunten. We hebben Steven Kazan.
0: Oh, leuk!
2: De zoon van, die op een grappige manier zijn goocheltje.
0: Ah, de kinderen die zeggen niet de zoon van, hoor. Die kennen die vader helemaal niet.
2: Nou, ik ken hem als de zoon van.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar hij is wel hilarisch.
0: Ja, hij is
2: en we hebben
0: grappig.
2: Natuurlijk onze eigen Chico.
0: Ja, oh leuk. Chico komt ook zingen.
2: Die komt zingen. Massalsa komt. De Rockadons, 3 bands, seniorenbands komen optreden. Maar heel veel workshops, kleien. Schilderen, calligrafie. Ik heb het even opgeschreven, want er is zoveel. Er wordt kunst gemaakt, stempelen. Lokale dansgroepen uit de wijk komen dansen. En de speurtocht voor kinderen langs de winkelruiten in het winkelcentrum.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Het hele Leiweg is één gewoon groot feest.
0: En de datum nog een keer?
2: 26 september van 12 tot 5.
0: 26 september. Schrijf het in je agenda.
2: Schrijf het in je agenda. Verder hebben we oktober ook weer een heel vol programma. En daar wil ik er ook 2 uitlichten. Dat is in de Coming Out Week. Op 10 oktober hebben wij een drag queen persona workshop.
0: Oh, wat leuk.
2: En dat is echt heel grappig.
0: Ga je dan opmaken en zo?
2: Met toneeloefeningen ontdek je wat jouw persoonlijkheid is.
0: Wat je drag queen zou zijn. Ja, soms zie je wel eens op social media of zo. Het laatste wat je hebt gegeten en de kleur onderbroek die je draagt. En de meisjesnaam van je oma of zo. Ja. Voornaam van je oma. Dat is je dragnaam.
2: Ja.
0: Nou, dan komen de grappigste namen tevoorschijn. En ik doe daar graag aan mee altijd.
2: Dit zal een combinatie uiteraard zijn tussen hilarische momenten. Maar het is natuurlijk een belangrijke boodschap. Dat je
0: zeker, dat je zelf mag zijn. Ja.
2: Wie je wil zijn en dat je dat ook mag uiten.
0: Ja.
2: Dus dat vinden wij heel belangrijk, dat we aandacht geven aan dat soort onderwerpen.
0: En kan iedereen zich opgeven voor die workshop?
2: Ja, er zit wel een leeftijdsafbakening. Het is tussen 17 en 26 jaar. Dus het is vooral voor jongeren.
0: Ja. Precies. Wij mogen niet meer meedoen.
2: Nee, wij zijn te oud.
0: Helaas. Ja, dan ben je dus ook niet een drag queen, maar een drag mom. Wist je dat? Ja,
2: oh, is dat zo?
0: Zeker. Boven een bepaalde leeftijd ben je geen queen. En dan mag je, er zijn regels voor. Dan mag je dus ook niet te Porsche zijn. Maar dan word je dus meer een soort Mrs. Doubtfire.
2: Oh, wauw.
0: Ja. Ja, daar zijn strenge regels in. Mm. Dus dat heb ik geleerd van mijn vrienden die ook zich in dat wereldje bevinden.
2: Oké, okay. Nou, dat wist ik niet.
0: Dus drag queens zijn altijd jong. Als ze ouder zijn, zijn drag moms.
2: Moms.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: En wat, je had er nog één.
2: Ik had er nog eentje en dat heet Buikzwam. En die heb ik dus speciaal ook voor jou even uitgelegd.
0: Ja, voor ons.
2: Gelicht.
0: Ja.
2: En inderdaad, voor mijzelf ook. Dat gaat over endometriose.
0: Ja.
2: De maker zelf heeft endometriose, heeft er jarenlang mee geworsteld. Eigenlijk zou die vorig jaar plaatsvinden bij ons. Maar ze werd gelukkig voor haar zwanger.
0: Ja.
2: Jarenlang niet lukte. Dus ze heeft de voorstelling uitgesteld. En 15 oktober vindt deze bij ons plaats. En het is een realistische uiteenzetting van een vrouwelijke aandoening die nog veel te weinig aandacht krijgt. Maar echt wel heel veel impact heeft in het leven van de vrouw.
0: Nou, ontzettend,
2: dat weten wij beiden.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar ze vertelt het wel op een hele humoristische wijze waar ze tegenaan gelopen is.
0: Dus dit is een one-woman show.
2: Ja.
0: Waarin zij over endometriose vertelt. En waar we dus ook wel van kunnen leren.
2: Zeker.
0: Ik denk dat het wel heel leuk is om haar tegen die tijd ook in de uitzending te hebben.
2: Ja, nou laten we.
0: Kunnen we dat regelen?
2: Nou, dat ga ik proberen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat is fijn. Ik kom zeker kijken. Was er nog iets wat je nog echt even de eter in moet slingeren voordat we afronden?
2: Nou, eind oktober hebben we de betovering.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Dat is wel een herfstvakantie.
0: Ja, nee, dus de week van... Dus dat begint dan al denk ik op 17, hè?
2: Ja.
0: Ja, dus als het weekend begint voor de vakantie, dan begint dat. En dan 10 dagen lang, hè?
2: Ja, door heel Den Haag en ook bij ons. Verschillende voorstellingen, ja. Films en leuke
0: Ja, ik moet echt ook eventjes wat kinderdingen gaan boeken.
2: Ja, nou, kijk vooral op de website en kom gezellig met je kinderen langs.
0: Dankjewel, Mireille. En ik zie je volgende maand weer.
2: Tot volgende maand. Den Haag FM 92.0.

0: It's Like That, Run DMC en Jason Nevins.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie is fysiotherapeut en freerun trainer Thijs in de uitzending. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, ik heb je uitgenodigd om eens even te komen vertellen over een nieuwe les die jullie zijn gestart in het kader van de Landelijke Valpreventieweek. Die is volgende week op maandag, over 2 weken. Zeg ik het goed? Ja, over 2 weken. Maandag 28 september start de jaarlijkse Valpreventieweek. Tijdens deze week zijn er allerlei dingen in de stad om aandacht te vragen voor 50-plussers. Senioren.
2: Ja, ik denk dat die Valpreventieweek misschien meer is ingeschaald op de 65-plus groep.
0: Ja.
2: Omdat daar toch wel heel veel valgevaarlijke mensen natuurlijk in zitten. En als we het hebben over 50-plus of ja, vanaf 50 jaar. Dan zit je nog niet helemaal in die categorie.
0: Nee, dan kan je nog in het voorkomen is beter dan genezen. Ik moet fit blijven en niet fit worden.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik eigenlijk heb opgezet wat we nu hebben opgezet.
0: Vertel, wat heb je bedacht?
2: Nou, ik heb vanuit mijn fysiotherapie achtergrond. Ik ben verbonden met een sportfysiotherapiepraktijk. Dus ik zie eigenlijk allemaal hele fanatieke sporters van topsporters toe. En ik heb meerdere cursussen gevolgd voor ook valpreventie. Ik ben zelf een fanatiek freerunner en ik doe dat ook al 17 jaar. En eigenlijk hetgene wat mij steeds meer om me heen opvalt is dat er geen aanbod is voor die tussenleeftijd. Tussen 50 en 65. Ja, er zijn heel veel mensen die super actief bezig zijn. En ik denk dat daar enorme winst in te behalen is om die eigenlijk op te leiden tot betere bewegers. Om eigenlijk een bredere achtergrond in bewegen te hebben. Om dus dat vallen op lange termijn te voorkomen.
0: Precies.
2: Nou ja, maar ja, dit kan je zien als echt een valpreventieprogramma. Maar eigenlijk is het, ben jij nog actief en ga jij nog skiën in de wintervakantie en weet ik veel wat. Ja, dat soort mensen heb ik nodig voor dit programma. Het is een hele pilot die ik samen heb opgezet met de gemeente Den Haag. Die wordt volledig vergoed. Het kost ook helemaal niks.
0: Nee, fantastisch. Maar gewoon 3 maanden bij jou komen sporten.
2: Zeker.
0: Het enige criteria is dat je 50 jaar of ouder bent.
2: Ja, zeker weten. En we gaan alles dus meten. Dus we gaan eigenlijk kijken van, joh, is dit een beweeginterventie die we kunnen gaan toepassen? En heeft dat dusdanig effect? Dus er komen allemaal meetinstrumenten bij kijken. Allemaal testen, een bodyscan, een handknijp, krachttest. Vooraf en achteraf.
0: Een bodyscan bedoel je dan dus een soort meditatie?
2: Nee. Een inbodyscan is een soort weegschaal waar je handvaten vasthoudt en die meet je vetpercentage, spierkracht, je vet. Met al die meetwaardes gaan we eens kijken hoe effectief is dit 12-weken programma.
0: Ja.
2: Nee, dat heb ik zelf natuurlijk helemaal uitgeschreven. Dat heeft als achtergrond voornamelijk vallen verleden tijd als achtergrond. Dat is een valinterventie die eigenlijk ingaat op een soort obstakelparcours. Maar dat is super specifiek. En om dat helemaal voor elkaar te krijgen, moet je enorm investeren in allemaal materialen. En ik dacht, ik zit in een freerun al.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk veel meer dan dat.
0: Ja.
2: Dus laat ik eens iets gaan bedenken waarvan we daarmee gebruik kunnen maken.
0: Ja, ik zie de hal vormen die in de Haagse sportcentrale bij de megastores. Daar zit ik natuurlijk elke week. Dus ik kan zo mijn ogen dicht doen en helemaal zien wat voor materialen daar staan. Wat kan ik van deze training, wat kan ik me daarbij voorstellen? Gaan we in de airbag rollen, salto's maken, klimmen?
2: Je wordt niet per se opgeleid tot echt een full hard freerunner, om zo te zeggen. Het is wel, tuurlijk gaan we daar wel technieken van gebruiken. Dus ik ga je wel leren hoe je de obstakels om je heen kan gebruiken. We gaan ook wel valbreektechnieken behandelen. Maar het uiteindelijke doel is dat jij gewoon vaardiger wordt in je eigen lichaam.
0: Ja.
2: Op het moment dat jij, nu als je net wat ouder bent dan 50, je bent nog jong, je kan gewoon nog, je fiets nog overal naartoe, je gaat nog op skivakantie en dan denk je, dit past eigenlijk niet bij mij, ik ben helemaal niet valgevaarlijk, maar dat zijn juist de mensen die ik wil.
0: Ja.
2: Want dat zijn juist de mensen die op de lange termijn, misschien als ze 65 plus zijn, dan nog steeds durven om inderdaad op skivakantie te gaan.
0: Ja, en als je valt met skiën, dat je eigenlijk een beetje in je spierweefsel herinnering hebt zitten hoe je dan moet vallen.
2: Exact. Ja, en dat combineert dan dus zowel die vallen verleden tijd waar ik het over had. Ja, en het freerunnen, het freerunprincipe. Dus ook al kijk ik naar mezelf en ik val buiten op straat.
0: Ja.
2: Dus met mij is er nooit wat aan de hand. Want
0: ik rol dat gewoon uit.
2: Een schaafwondje misschien inderdaad. En daarmee pak ik ook meteen het Athletic Skills Model mee. Dus dat is ook een andere cursus, die heb ik ook gevolgd. En dat gaat juist weer meer in op het divers bewegen. Dus ga van elke sport eigenlijk iets pakken om daarmee eigenlijk een betere atleet te worden. In plaats van alleen maar voetballen te oefenen om beter te worden in voetballen. Dus daarmee kijk je eigenlijk van, hey, hoe kan ik bijvoorbeeld voor het freerunnen een balsport gebruiken en dingen als duwen en trekken, terwijl je eigenlijk niet zoveel aan elkaar zit, gebruiken in de doelsport. En dat zit allemaal verwerkt in dit programma. En ik denk dat het gewoon heel tof is. En ik denk dat het enorm jammer is als je het eigenlijk mist.
0: Ja, zeker. En al helemaal omdat het gratis is. Gesponsord door de gemeente. Wat moeten mensen doen die nu luisteren en denken, ja, maar ik wil dit wel eventjes proberen?
2: Nou ja, je kan allereerst naar de website gaan van ons. Dus gewoon naar jumpfreerun.nl. En daar staat onder aanbod dus Jump50+. Als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk al meteen bij de inschrijfpagina. En daar staat nog wat meer informatie. Maar ik denk op basis van het gesprek dat we nu hebben, weet je eigenlijk al alles wat je moet weten.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk dus niet per se bedoeld voor de mensen die nu al vooral gevaarlijk zijn.
0: Nee.
2: Het is juist bedoeld voor de mensen die klaar zijn voor een uitdaging. Hey, ik wil eens wat nieuws proberen. Hey, ik crossfit al elke week. Hoe ver kan ik dit zeg maar nog verder pushen?
0: Ja.
2: En ja, juist de mensen die op de lange duur vooral tegenaan gaan lopen, dat je dus achteruitgang merkt. Daarvoor is dit programma eigenlijk heel interessant. Omdat je dan dus beter leert bewegen met alles wat je eigenlijk al kan en wat je al doet.
0: Ja, super. Dus mensen moeten zich maar lekker allemaal gaan inschrijven. Van wanneer begin je?
2: Ja, dat begint al relatief snel. Dus de startdatum in de locatie Laak, dus bij de Haagse Sportcentrale, is al 29 september.
0: Ja, dus over 2 weekjes, anderhalf.
2: Over 2 weken, op de dinsdag. En dat zal dus dan ook elke week voor die 3 maanden is dat dus gewoon op die dinsdagavond.
0: Om 19:30?
2: Om half acht tot 20:30.
0: Ja.
2: En op de andere locatie in Eskamp, dus bij de Zuid-Woldenstraat, daar zal het van 2 tot 3 uur zijn, vanaf 1 oktober.
0: En 1 oktober is op een
2: donderdag.
0: Donderdag.
2: Ja. Donderdagmiddag en een dinsdagavond. Om zoveel mogelijk te spreiden. Ja,
0: zeker.
2: Hopen dat we daar meer mensen natuurlijk mee kunnen trekken.
0: Superleuk. Nog 1 keer de website waar mensen zich kunnen inschrijven.
2: Jumpfreerun.nl. En dan onder de locatie Den Haag uiteraard.
0: Dankjewel, Thijs.
2: Alsjeblieft.

0: Too Much Labor. Labor van Paris Paloma. En toch wel een beetje het lijflied geworden van de... Ja, wat zullen we zeggen? De opmars van we zijn het zat om alles te doen. We zijn evenveel gaan werken als de mannen. Maar we moeten nog steeds veel meer in het huishouden doen. En dan heb ik al snel natuurlijk de sprong gemaakt naar de...
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor...
2: De Haagse Dolomina's.
0: De Haagse Dolomina's. Ja, tuurlijk. Iedere week op vrijdag hebben we een bijdrage van ze. En ook vandaag.
3: Hey Jessica, Marielle hier van Dolomina Den Haag. We hebben weer een vol Dolomina-programma de aankomende week. En dan begin ik maar meteen met onze Haagse Dolomina boekenplank... in boekenwinkel Colette op de Rijnkenstraat. Morgen, zaterdag de 19e, zijn we weer gezellig aanwezig bij Colette... om onze boekenplank aan te vullen met feministische boeken en tips. Kom zeker een keer kijken naar de ons uitgezochte feministische boeken en ons boekenplankje. Dan organiseert Dolomina op zaterdag 19 september opnieuw een femicidemars in Rotterdam. Nog altijd zitten zoveel vrouwen gevangen in een geweldssituatie. Vrouwen die om hulp vragen, maar niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Vrouwen en hun kinderen. Dus zeggen we zijn niet boos genoeg. Dolomina eist bescherming voor deze vrouwen en hun kinderen... en gaan zich op zaterdag weer inzetten met de mars. Dus kom zaterdag 19 september om 1 uur naar het Schouwburgplein... om deze boodschap kracht bij te zetten. Dan nog even een tip voor vanavond. De film No Good Men in het Haags Filmhuis. In deze film ontdekt cameravrouw Naru aan de vooravond van de machtsovername door de Taliban... onverwachte liefde en de mogelijkheid dat er misschien toch een goede man bestaat. Aan het eind van deze film is de regisseur aanwezig om over haar film te vertellen en vragen te beantwoorden van het publiek. En dan, last but not least, een Dolomina tip, want op 10 oktober tijdens de museumnacht staat Dolomina in het Fotomuseum. Dolomina heeft een prachtig programma in de foyer. Dat bestaat uit meerdere workshops, een fotoboot, feminist anthem verzoeknummers, gedraaid door Jessica van Den Haag FM. En we gaan dansen op de muziek van Girls Suck. Blijf naar ons luisteren op vrijdag, want wie weet wordt er nog wel een prijsje verloot hier.
0: Ja, dankjewel Murielle van Dolomina Den Haag. En het klopt, 10 oktober, dan is het museumnacht. En dan draai ik de mooiste, meest feministische girl power platen die jij wil. Dus de bezoeker die mag een verzoekje komen indienen. En in de algemene hal van het Fotomuseum sta ik daar die muziekjes dan te draaien. En zoals Marielle al zei, is er van alles te doen. Het volledige programma is door Dolomina Den Haag samengesteld. Ja, nou, dat was hem weer voor Dolomina. Ik heb de Bruno Mars klaarstaan met On My Soul.

We zijn aan het einde gekomen van Haagsbakje met Jessica Mendels van vrijdag 18 september. Ik heb straks nog Coldplay voor je met We Pray. En dit is natuurlijk Dodgers en Greg David met Rewind. Ik wens je een heerlijk weekend. Ga nog even naar buiten als het droog is. Of niet. Als het niet droog is, kan je ook naar buiten. Anyhow, een heel fijn weekend. En heel graag weer tot maandag.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker is onthuld bij het ADO-stadion. En het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Verslaggever Jim van der Del.
4: Lex, voor het eerst. Je hebt hem in het klein al gezien?
5: Nee.
4: Nee?
5: Ik heb hem niet gezien, nee.
4: Oh. En?
5: Ja, dat is mooi.
4: Lijk je erop?
5: Ik denk het wel.
4: Je denkt het wel. Burgemeester?
6: Fantastisch. En naast de maatje, prachtig, Aad Mansveld. Ja. Kijk, zeer de moeite waard. Wat een geweldig initiatief. Hij maakt het mee bij leven. Dat is ook wel uniek, hè?
5: Ja, dat is uniek, ja. Maar één moet de eerste zijn.
6: Zo is het.
5: Kan maar weinig dingen kunnen nu nog mij overtreffen.
4: Geniet ervan, Lex.
5: Dank je wel.
6: Het doet je goed, hè? Het doet je goed. Doet zeer, verdiend. Zeer verdiend. Zeer verdiend.
3: Jan van Zanen en Lex Schoenmaker. De 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd geraakt aan crack dat hij scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan de winkel of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij ontvreemde de scootmobielen tussen 13 maart en 20 april. Een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Dat betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en kennelijk verwaarloosd is. En dat deze binnenkort wordt weggesleept. Kijken we nog naar het weer. Af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Morgen wisselvallig en koeler. Vanaf maandag wordt het droger en wat meer zon. Maxima dan rond de 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

speed and take it to the fastest.

laatste De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. 8 jaar gevangenisstraf en tbs voor de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dingeloostraat in Den Haag. Eerder dit jaar heeft Moreno F. zijn daad bekend. Spanning bij de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente in aanloop naar de demonstraties van zaterdag. Er worden opnieuw extreemrechtse demonstranten verwacht. Een jaar nadat rellende groepen politieauto's in de brand staken en de binnenstad introkken. En daar blijft het niet bij. Op dezelfde dag voetbalt ADO tegen Cambuur. En is ook de mogelijkheid aanwezig dat Extinction Rebellion de A12 wil gaan blokkeren. En het Openbaar Ministerie eist 9 maanden cel tegen de 50-jarige Patrick H. uit Den Haag. Hij stal scootmobielen van minder valide mensen om zo zijn drugsverslaving te kunnen betalen. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer vandoor zijn gegaan met een scootmobiel op diverse plekken in de stad. Van de 9 maanden zijn er 2 voorwaardelijk. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij mate tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het omstreeks 18 graden. Morgen en de rest van het weekend wordt het wisselvalliger, koeler ook. Vanaf maandag droger en wat meer zon. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur. En goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: HFM.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. 8 jaar gevangenisstraf en tbs voor de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Eerder dit jaar heeft Moreno F. zijn daad bekend. Spanning bij de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente in aanloop naar de demonstraties van zaterdag. Er worden opnieuw extreemrechtse demonstranten verwacht. Een jaar nadat rellende groepen politieauto's in de brand staken en de binnenstad introkken. En daar blijft het niet bij. Op dezelfde dag voetbalt ADO tegen Cambuur. En is ook de mogelijkheid aanwezig dat Extinction Rebellion de A12 wil gaan blokkeren. En het Openbaar Ministerie eist 9 maanden cel tegen de 50-jarige Patrick H. uit Den Haag. Hij stal scootmobielen van minder valide mensen om zo zijn drugsverslaving te kunnen betalen. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer vandoor zijn gegaan met een scootmobiel op diverse plekken in de stad. Van de 9 maanden zijn er 2 voorwaardelijk. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij mate tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het omstreeks 18 graden. Morgen en de rest van het weekend wordt het wisselvalliger, koeler ook. Vanaf maandag droger en wat meer zon. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. 8 jaar gevangenisstraf en tbs voor de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Eerder dit jaar heeft Moreno F. zijn daad bekend. Spanning bij de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente in aanloop naar de demonstraties van zaterdag. Er worden opnieuw extreemrechtse demonstranten verwacht. Een jaar nadat rellende groepen politieauto's in de brand staken en de binnenstad introkken. En daar blijft het niet bij. Op dezelfde dag voetbalt ADO tegen Cambuur. En is ook de mogelijkheid aanwezig dat Extinction Rebellion de A12 wil gaan blokkeren. En het Openbaar Ministerie eist 9 maanden cel tegen de 50-jarige Patrick H. uit Den Haag. Hij stal scootmobielen van minder valide mensen om zo zijn drugsverslaving te kunnen betalen. Tussen 13 maart en 20 april dit jaar zou H. er op klaarlichte dag 7 keer vandoor zijn gegaan met een scootmobiel op diverse plekken in de stad. Van de 9 maanden zijn er 2 voorwaardelijk. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Bij mate tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het omstreeks 18 graden. Morgen en de rest van het weekend wordt het wisselvalliger, koeler ook. Vanaf maandag droger en wat meer zon. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Billy Billy Bang.
1: Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend.
2: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
1: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
6: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
5: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
11: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
10: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
19: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgename van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
7: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
6: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Last Train Home van John Mayer. Je hoort hem hier op Den Haag FM. Ik ben Axelle Veldheer en je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. We hebben het elke keer over iets anders. We zijn eens lekker. Hak op de Tak. En deze week hebben we het over de muziekscene. Hoe is dat hier in Den Haag en hoe voelen Haagse artiesten zich eronder? Daar dadelijk meer over. Maar nu als eerst gaan we luisteren naar Belle Hélène van Doe Maar.

Talk To You van Another featuring 54 Ultra. Je hoort hem hier op Den Haag FM. Straks hebben we het over de Haagse muziek zien, hoe die een beetje in elkaar zit en hoe het is voor opkomende artiesten in Den Haag om hierin te zitten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar een prachtig tijdloos nummer. Hij komt uit 99, dat is alweer 27 jaar geleden. Ik zou het nummer niet geven, hij is hartstikke tijdloos. En als hij nu uit zou komen, denk ik dat hij het hartstikke goed zou doen op de charts. En je hebt soms wel eens bij een nummer dat je wel luistert, maar dat je niet echt naar de tekst luistert. En wanneer je dan naar de tekst luistert, dan in één keer wordt het nummer nog een stukje mooier. Dus dat is mijn opdracht ook voor jullie, voordat ik dit nummer aanzet. Luister goed naar de tekst, want ja, daardoor wordt het nummer gewoon. Wanneer je dan naar de tekst luistert, dan in één keer wordt het nummer nog een stukje mooier. Dus dat is mijn opdracht ook voor jullie, voordat ik dit nummer aanzet. Luister goed naar de tekst, want ja, daardoor wordt het nummer gewoon 10 keer mooier.

eventjes een lekker country nummertje tussendoor. Hier was Choose in Texas van Ella Langley. Je hoorde hem hier op 92.0. We hebben het vandaag over de Haagse muziekscene. En ik vind het zelf hartstikke leuk om een beetje nieuwe bands te ontdekken, lokale bands. Dus als ik naar een stad toe ga, dan probeer ik ook vaak eventjes een concertje van een lokale kleine band mee te pakken. En als je aan Haagse muziek denkt, dan denk je eigenlijk heel snel aan alle grote namen. Golden Earwig, Anouk, Direct. Maar achter die grote artiesten zit natuurlijk een hele muziekscene. En ik was eigenlijk wel benieuwd, hoe zit die Haagse muziekscene eruit als je zelf een artiest bent? Want voordat je überhaupt op een groot podium terechtkomt, moet je ergens kunnen beginnen. En daar heeft Den Haag best wel wat duidelijke structuur voor. Je hebt bijvoorbeeld de Popradar. Daar kunnen Haagse muzikanten repeteren. Daar kunnen ze ook terecht voor advies, workshops, showcases en hulp met het verdere ontwikkelen van de muziek. En daarnaast heb je ook nog Musicon. Dat is eigenlijk een combinatie van een soort muziekschool, oefenruimtes en een podium. En je kunt dus letterlijk beginnen met muziek maken en uiteindelijk ook podiumervaring opdoen. En dat is eigenlijk heel erg kenmerkend voor hoe de Haagse muziekscene eruit ziet. Het is niet alleen de plekken waar je uiteindelijk optreedt. Er zitten ook een hele organisaties achter die artiesten proberen te helpen om überhaupt tot dat punt te komen. Daar hoort bijvoorbeeld ook heel veel financiële ondersteuning bij. Want ja, bij muziek maken komt dus ook het financiële aspect kijken. En Haagse artiesten kunnen dus via regelingen ondersteuning krijgen voor dingen zoals coaching, opnames of andere stappen in hun ontwikkeling. Dus als je heel simpel maakt, bestaat de Haagse muziekscene eigenlijk uit verschillende lagen. Je hebt natuurlijk de artiest zelf. Daaromheen heb je de plekken waar ze kunnen oefenen en muziek kunnen maken. En dan heb je dus ook nog coaches en organisaties die artiesten begeleiden. En uiteindelijk zijn er ook podia en evenementen waar ze dus hun muziek voor het publiek kunnen spelen. En al die onderdelen staan niet helemaal los van elkaar. Organisaties die de Haagse cultuursector werken, kunnen ook met elkaar samen. Juist daardoor kunnen artiesten vanuit een oefenruimte of een talententraject uiteindelijk weer op een podium terechtkomen. En dat betekent natuurlijk niet dat iedere Haagse artiest automatisch doorbreekt. Maar er ligt in Den Haag wel een infrastructuur voor beginnende artiesten waar dus ze gebruik van kunnen maken. En ik vind het eigenlijk heel erg interessant om te horen vanuit een artiest zelf hoe dit wordt ervaren. Want op papier ziet het er natuurlijk heel erg mooi uit. Oefenruimtes, podia's, begeleider. Dan denk je, nou, hartstikke easy om door te breken. Maar hoe werkt het in de praktijk? Weet je als beginnende artiest waar je terecht kunt? Hoe kom je aan eerste optredens? En heb je als artiest het gevoel dat je ergens een Haagse community hebt? Daar ga ik het zo met jullie over hebben met iemand die er veel dichterbij staat dan ik. Namelijk een Haagse artiest zelf die nu in een lokale Haagse band zit. Maar goed, dat is allemaal voor dadelijk. En we hebben het nu natuurlijk over de Haagse muziekscene. En ja, dan kan ik eigenlijk ook niet anders dan heel eventjes een Haags bangertje tussendoor draaien. En ik dacht, het is misschien wel een keertje leuk om mijn eigen muziekstijl een beetje met jullie te delen. Dus ik ga vandaag mijn favoriete Haagse nummer voor jullie opzetten. En ik weet wel dat dit een beetje een controversieel nummer is. Niet alle Haagenezen zijn het met mij eens dat dit het leukste Haagse nummer is. Maar goed, de meningen verschillen. En ik hoop dat ondanks onze verschillende meningen jullie er alsnog heel erg van kunnen genieten. Hier is Pechvogel van de Kraaien.

0: Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

Het is alweer 7 jaar geleden dat Ariana Grande voor het laatst in Nederland was. En of ze ooit nog terug naar Nederland komt, dat is nog maar de vraag. Fans die betwijfelen het. Maar goed, only time will tell. Je hoorde haar net in ieder geval hier op Den Haag FM met Boyfriend samen met Social House. We hebben het vandaag over de Haagse muziekscene. En nou, dan moeten we natuurlijk ook wat Haagse muziek ertussendoor draaien. Daarnet draaiden we al de Kraaien met Pechvogel. En ik dacht, laten we het een beetje opswitchen en naar een iets meer underground artiest gaan. En ik vind het zelf ook een heel leuke artiest. Ook weer een beetje een ander sfeertje. En nou, ik kan heel erg genieten in ieder geval van zijn muziek. En ik hoop jullie ook. Dus hier is Twan met True Love.

Fuck You van Lily Allen. Volgens mij hoef ik niet uit te leggen waar dit nummer over gaat. Dus mocht je nog ruzie hebben met iemand, scheelt weer een appje sturen. Het volgende nummer is voor alle vrouwen die uit Den Haag komen. Want wij zijn nou eenmaal de jackpot. Beter dan een echte Haagse ga je gewoon ergens vinden. En gelukkig hebben de Reigers dat ook door. Dus je hoort ze nu met Meisjes uit Den Haag.

0: De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Gaan we naar Spanje toe en vraag ze. Wie is een chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag.

0: zijn de meisjes uit de haak.
1: Lekker.
0: En heb je last van je hormonen?
1: Ja.
0: Dan moet je met zo'n Spaanse schone
1: Abs.
0: Eerst zeker 10 jaar samenwonen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de haak.

0: En was die appel wel oranje? En had Adam reuze spet? Want al was Eva nog zo kanje, tja, het was Bonnie geen Haagse met. Echt. En aan het eind van dit verstaan zing ik nog één keer het refrein. Mijn allerlaatste woorden zijn:
1: ja,
0: de allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.

Ja, ik weet niet wat het is, maar ik hoor het nummer tegenwoordig overal. Zelfs op mijn werk dus. I Follow Rivers van Likey Lee. Je hoort hem hier op Den Haag FM. En we kunnen hier bij Den Haag natuurlijk helemaal niet stilzitten. Dus we gaan gelijk door. Hier is Door het Oog van de Nacht van Flair.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
8: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
7: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht. Naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui. Maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Whatever It Takes van Imagine Dragons. Je hoort hem hier op 92.0. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het vandaag over de Haagse muziekscene. En pas was ik op het Strandwalfestival, waar ik twee jongens zag optreden die ik zelf eerlijk gezegd nog niet kende. Maar die gasten die weten dus echt hoe je een publiek mee moet krijgen. Iedereen deed mee en er zat zo enorm veel energie in dat optreden. Als je het mij vraagt, kunnen sommige grote artiesten daar nog wel wat van leren. Dus ik dacht, weet je wat? Deze moet ik heel eventjes met jullie delen. Dit is Buisbom met Ochtendlicht.

Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. We hebben het vandaag over de Haagse muziekscene. En dadelijk heb ik een interview met iemand die er net wat meer verstand van heeft dan ik. Namelijk iemand die zelf in de scene zit. Maar goed, daar dadelijk meer over. Van nieuw Haagse talent naar iemand die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Want als we het over Haagse muziek hebben, dan kun je natuurlijk niet om Anouk heen. Dit is haar met Dominique.

0: Never.
1: Ja, het blijft natuurlijk een iconisch nummer. Changes van Tupac, je hoorde hem hier op 92.0. We hebben het vandaag over de Haagse muziekscene. En ik dacht, ik kan daar natuurlijk hartstikke veel over gaan vertellen. Maar ik kan beter iemand uitnodigen die er heel veel meer van weet. Dus daarom heb ik hier aan de andere lijn Pieter. Hallo Pieter.
2: Hallo.
1: Hi. Hey, jij zit in een Haagse band, klopt dat?
2: Zeker, zeker. Ik zit in de D-Tour band, actief in Den Haag, zeker.
1: Ja, en heel even om een beetje context te geven aan onze luisteraars. Hoe lang maken jullie al muziek in deze band en hoe zijn die een beetje in de Haagse muziekscene terechtgekomen?
2: Ja, we zijn al zo'n 2 jaar een band. We zijn terechtgekomen via, niet gewoon deel via een jam sessie. Een ander deel hebben we elkaar ontmoet in de muziekwinkel in Rijswijk.
1: Leuk.
2: Zo zijn we samengekomen door samen te gaan spelen. Eerst begonnen we met bluesmuziek. En toen begonnen we steeds maar onze eigen muziek te schrijven. En we hebben een aantal keer opgetreden in Den Haag en een paar podia nog. We zijn dus al 2 jaar actief daarin.
1: Leuk, leuk, leuk. Heb je het ook een beetje naar je zin met muziek maken?
2: Zeker, zeker.
1: Mooi zo.
2: Wat ik het liefst doe.
1: Gelukkig maar. Hey, Den Haag wordt best wel vaak een beetje een muziekstad genoemd. En als iemand die zelf muziek maakt, voelt dat ze ook echt zo voor jou? Voelt Den Haag als een muziekstad?
2: Nou, in de zin van welke artiesten uit Den Haag komen op dit moment zeker nog wel. Mm-hmm. Er zijn nog wel heel wat grotere artiesten die zeker uit Den Haag komen. Zoals Goldband, Frenna, Louis Vos, Sonjeu, Direct, Mula B. Dat soort artiesten zijn best wel groot uit Den Haag. Mm-hmm. Qua podia, hoeveelheden, zou ik niet per se zeggen dat ze heel veel buiten andere steden uitsteken.
1: Ja.
2: Maar er is ook niet per se een tekort aan podia. Ik denk wel dat er meer aandacht naar kan, naar cultuur en naar podia. Dus in die zin zou ik niet zeggen, Den Haag schiet echt boven andere steden uit Nederland. Mm-hmm. Maar ook niet te weinig per se.
1: En zijn er volgens jou nu genoeg plekken voor jonge onbekende artiesten om een podium te krijgen, zeg maar?
2: Ja, wel redelijk. Je kan zeker op bepaalde plekken oefenen. Je moet ze wel weten waar je ze kan vinden. Meestal, je hebt voor beginnende bands vaak buiten de stad, bij Popradar en dat soort plekken. Mm-hmm. Wel podia waar je in ieder geval kan oefenen met optreden, maar er zal niet veel publiek op afkomen. Maar er zijn zeker ook wel kansen voor jonge artiesten, zeker.
1: Ja? En zeg maar plekken zoals Paardcafé of de Grote Markt of kleinere podia zoals in Ocasies of zo. Zijn die nou heel erg belangrijk voor de muziekscene en voor kleinere underground groepen in Den Haag?
2: Zeker, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je op de Grote Markt en in Paard veel komt, dan zeker wat nieuwe Haagse artiesten kan vinden. Zeker als je... daar heb je alleen wel vaak, moet ik zeggen, wat ik merk zelf, dat de focus erg ligt op punkmuziek en mm-hmm. op metal en wat hardere muziek. Dat is ook zeker muziek waar mensen live goed op kunnen dansen en kunnen morsen en alles.
1: Mm-hmm.
2: Zelf merk ik dat dat er ook een publiek is dat ook meer getrokken zou zijn bij andere vormen van muziek, maar die zullen denk ik minder in de smaak vallen of... minder verkopen, minder grote publiek trekken. Waardoor die minder geboekt worden en dus ook wat minder in die zin worden gepusht door de scene.
1: Ja, ja, want denk jij nu, want we hebben nu natuurlijk social media en weet ik veel wat, waar je dus allemaal je muziek en zo op kan posten. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er een veel groter aanbod is. Denk jij dat het nu makkelijker of juist moeilijker is dan 20 jaar geleden om een beetje door te breken als jonge Haagse artiest?
2: Ik denk dat het vooral anders is. 20 jaar geleden had je natuurlijk andere manieren om jezelf te reclame te maken voor jezelf.
1: Mm-hmm.
2: En nu is het zeker net via social media. Maar ik weet zelf persoonlijk niet of dat de meest effectieve manier is.
1: Ja.
2: Zelf ontdek ik niet mijn artiesten bijvoorbeeld via social media, maar meer door aanraders of als ik ze live hoor of ergens op de achtergrond hoor.
1: Ja.
2: Dus social media, ik weet niet hoe effectief het is om muziek te ontdekken.
1: Nee.
2: Maar ik denk wel dat het veranderd is, zeker ten opzichte van 20 jaar geleden. Want het is een steeds grotere rol in ons leven allemaal, dus in die zin.
1: Ja, want jij zei net dat jij zelf vooral zeg maar muziek ontdekt door aanraders en weet ik veel wat. Denk je dat andere jongeren dat ook doen?
2: Dat denk ik. Dat vooral verschilt per persoon. Ik denk zeker dat muziek cultureel is. Dat mensen luisteren naar muziek waar hun vrienden ook naar luisteren. En op die manier dat het ook in hun cultuur past of in hun omgeving past. Mm-hmm. Dus ik denk zeker van wel, bij de meeste mensen. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die zelf op zoektocht gaan naar muziek die ze leuk vinden. Om die manier dingen ontdekken.
1: Oké. Okay. Hey, dan heel eventjes als laatste, want we komen alweer helaas aan het einde van ons interview. Welke Haagse artiest of band verdient volgens jou meer aandacht? Natuurlijk Dieter, jouw band. Maar heb je nog een andere band waarvan jij zegt, die moet even in de spotlight staan?
2: Zelf ben ik best wel fan van Heath. Dat is een psychedelische progressieve band. Mm-hmm. En moet natuurlijk ook even shout-out geven naar mijn vriend van Buisbom. Ja. Die ben ik ook groot fan van. Die kunnen echt een feestje bouwen op het festival. En dat zijn mijn persoonlijke favorieten. En ik denk dat die het zeker goed zullen doen.
1: Nou, ik wil jou heel erg bedanken voor dit interview. Ik vond het hartstikke gezellig.
2: Zeker, dank je wel.
1: Hey, top. Dankjewel. Tot de volgende.
2: Yes, tot de volgende.
1: Oké, joejoe. Ik had zojuist een interview met Pieter. Hij is van de Haagse band Detour. En hij vertelde ons een beetje over hoe de Haagse muziekscene er op dit moment uitziet. En als we het natuurlijk over Haagse muziek hebben, dan kunnen we Golden Earring natuurlijk niet overslaan. Dus je hoort ze nu met Going to Run.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift, je hoort hem hier op Den Haag FM. Vandaag staat helemaal in het teken van Haagse muziek en natuurlijk moeten we dan de kraaien draaien. En een tijdje geleden zijn ze uitgekomen met dit nummer. Het is een beetje een bijzonder nummer, of je haat het of je houdt ervan, maar gelukkig hou ik ervan. Dus hier zijn de kraaien met Limoncello.

0: toch. Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Den Haag FM 92.0.

Ja, heerlijk nummertje uit de 2000s. Just Dance van Lady Gaga, je hoorde hem op 92.0. We blijven nog even lekker in Den Haag, want ook deze artiest komt gewoon van Haagse bodem. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Dus volume eventjes iets harder. Hier is Frenna met Pretty Girls.

Even een kleine throwback naar 2017. Your Song van Rita Ora. Hak op de Tak zit er alweer op voor vandaag. Vandaag hadden we het over de Haagse muziekscene. En stond het hele programma heel eventjes in het teken van Den Haag. En we kunnen het natuurlijk niet over Den Haag hebben zonder Harry Jekkers. Dus we sluiten hem heel eventjes goed af vanavond met ons onofficiële volkslied. Hier is Harry Jekkers met O.O. Den Haag.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
5: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen, nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
4: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt wordt teruggegeven aan de erfgename van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
7: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
6: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else. I'm ready for this. When I look into your eyes.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
6: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
5: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden in de avond en nacht. Naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
6: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
5: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yeah.

0: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
6: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen, nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alles vertrouwen in.
5: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden in de avond en nacht. Naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag FM 92.0.

I'm going to go to the next one.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Er is niemand aangehouden. Tot zover bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij werd achtervolgd. Dat zei hij tegen de politie toen. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En volkszanger John West gaat zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld en Wolter Kroes. En John zelf is er helemaal klaar voor, al was het wel even aan poten geblazen.
2: Nou moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, ja, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
1: Vertelde hij op Radio West. Het weer dan nog. Vrijdagmiddag af en toe krachtige windkracht. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is er vrij veel bewolking. Ook kan het hier en daar gaan regenen. Heel koud wordt het niet. Een graad of 14. Zaterdag wordt het dan warmer. 21 graden. Misschien dan ook een enkele bui, maar grotendeels is het droog. Zondag stevige wind. In de ochtend nog een beetje regen. In de middag klaart het op dan. En wordt het ongeveer 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

understand.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkeman. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Schilderswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek.